zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou daarbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadoriaan haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
3: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signori, signori, Jonathan Narváez.
2: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
2: BNL, BNL, BNL, BNL.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: BNL Nieuws.
1: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met een glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Er is een nu of een nooit. En daartussen telt elke seconde. Ja, tussen leven en dood ligt een hele kleine wonde. En tussen wan en hoop schijnt licht in het donker. En je zocht het hoog

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolaeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: WNL.
1: Priëel Vogels.
0: Met Carlo Hermans en Dirk van de Weijer.

zijn zo stil. Daarom spreekt men van de stille kern.

0: De Kempen zijn zo stil, zingt Hugo Matthijssen hier. Ja, en of dat de Kempen nog stil zijn, denk dat er in de realiteit al niet veel meer van te merken is. Beringen, waar onze studio zich bevindt, ligt zoals iedereen weet in de Kempen. Maar de Kempen die zijn groot en uitgestrekt. En vandaag hebben we iemand uit de uiterste noordoosthoek van deze streek te gast, namelijk Erwin Christus. Hij is coördinator van het UNESCO Mens- en Biosfeergebied Kempenbroek. Welkom Erwin en goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Erwin, wat maakt het Kempenbroek tot deel van de Kempen?
1: Het ligt eigenlijk aan de rand van de Kempen, op de overgang naar de Maasvallei. En het is een Kempenslandschap, omdat het heel wat typische kenmerken vertoont van het Kempenslandschap. Vroeger uitgestrekte heidegebieden, moerasgebieden, beekvalleien. Heel wat houtkantenlandschappen. Het is een typisch Kempenslandschap. Het ligt eigenlijk in de vlakte van Bocholt, als je het geografisch bekijkt. Het is eigenlijk een verzakt gebied van de Kempen, wat richting Maasvallei afgezakt is. Maar het is eerder een Kempenslandschap dan een Maaslandslandschap.
0: Ja, en is dat een ondergrond dan vooral? Want
1: het is eigenlijk net dezelfde ondergrond als hier in Beringen op het Kempensplateau, met grind afgedekt met zand. Alleen lopen in de streek heel wat breuken in de ondergrond, waardoor eigenlijk een stuk van de aardkorsten beginnen afzakken richting de Maas. Ook de Maas die als rivier heel de Kempen heeft afgezet, dat grindpakket, is net zoals een beek dat doet, ook in zijn eigen grindpakket in de loop van de afgelopen millennia een eigen vlei beginnen uitgraven. En zo is eigenlijk dat lager gelegen gedeelte ontstaan, de vlakte van Bocholt. En daarin ligt dat Kempenbroek.
0: En welke gemeente moeten we daar situeren? Bocholt noemt je al?
1: Het is in België is het Bocholt, Bree, Kinrooi en een stukje Mazeik. En in Nederland, want het is een grensoverschrijdend gebied, is het de gemeente Weert, Kranendonk en een stukje Nederweert.
0: Ah ja, een gemeente of zes, zeven?
1: Zeven gemeenten, ja.
0: Zeven gemeenten. Oké, dat is een redelijk groot gebied.
1: Het is redelijk groot, 26.000 hectare. Niet idee te geven, in Limburg is het Nationaal Park Hoge Kempen een van de bekendste gebieden, dat is 12.000 hectare.
0: Ja.
1: Dus het Kempenbroek is meer dan dubbel zo groot. Maar het is niet zoals een Nationaal Park puur natuur. Een heel groot deel bestaat ook uit landbouwgebieden, kleinere dorpen die erin liggen. Ja. Dus het is geen natuurgebied, het is echt een gebied waar mensen wonen en werken, maar waar wel heel veel natuur nog in voorkomt.
0: Maar Hoge Kempen, daar zitten toch ook nog dorpen in, hè?
1: In het Nationaal Park zelf niet.
0: In het Nationaal Park niet, nee.
1: Dat is ook eigen aan het Nationaal Park, daar gaat het over, daar staat natuurbouw het voorop, daar gaat het echt over bescherming van natuur. Terwijl in het Kempenbroek werken we vooral aan een balans tussen bescherming van natuur en landschap en mensen die er werken en wonen en die daar een leven uitbouwen.
0: Ja, want dat zit in hetzelfde regionaal landschap Kempen en Maasland. Hè?
1: Dat dus, klopt, ja.
0: En dat zijn eigenlijk drie gebieden, geloof ik. Hè?
1: Ons regionaal landschap bestaat uit drie streken, zoals wij dat noemen. Dus ja. Het Nationaal Park de Hoge Kempen, dan heb je nog het Kempenbroek en daarnaast het rivierpark Maasvallei, wat echt de Maas is. Ook weer een heel ander landschap is en waar we eigenlijk een gelijkaardige werking hebben uitgebouwd met heel wat partners in het gebied, maar met accenten die specifiek zijn voor het gebied zelf.
0: En is dat ook grensoverschrijdend? Of is dat...
1: Ja, de Maas is ook grensoverschrijdend. De Maas vormt daar de grens tussen de beide provincies Limburg. Of verbindt daar de beide provincies Limburg.
0: Het zou een beetje raar zijn ook, moest het niet grensoverschrijdend. Maar ja, je weet dat. Vroeger zou het misschien niet mogelijk geweest zijn, maar tegenwoordig in Europa...
1: Ja, maar dus de natuur, maar ook de cultuur stopt niet aan de grens. Limburgers onder elkaar, dat vindt elkaar altijd wel. Dus we werken er al in de Kempenbroek al sinds 2000 grensoverschrijdend samen. In de Maasvallei iets minder lang, maar toch ook al sinds 2008, denk ik. Maar dus het is gewoon logisch om daar grensoverschrijdend samen te werken.
0: Ja. Wij hier, Beringen, dat ligt in de Lage Kempen, denk ik.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan heb je de Hoge Kempen. En dan opzij daarvan ligt Bosland van de Hoge Kempen. En dan daarboven ligt Kempenbroek.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan heb je Maasvallei.
1: En dan heb je de Maasvallei, ja.
0: Voilà, we hebben Limburg zo, het noorden van Limburg, een beetje ingedeeld op gebied van landschappen die hier eigenlijk te vinden zijn. Hè. En waar scheelt nu eigenlijk, je hebt het Kempensplateau, wat dat typerend is voor de Hoge Kempen, denk ik.
1: Ja.
0: En dan heb je hier het zuidelijk deel, wat de Lage Kempen noemt, en het noordelijk deel dat Kempenbroek heet.
1: Nu, het Kempenbroek is in die zin ook wat anders. Het is, zoals ik zei, het is wat lager gelegen dan het Kempse plateau. Het is ook relatief vlak,
0: ja.
1: Waardoor er in het verleden altijd heel veel water in terecht kwam. Dus van het Kempse plateau stromen heel wat beken naar de Maas. De Aabeek, de Bosbeek, de Itterbeek. Die kwamen in die vlakte terecht en zochten daar in het verleden, en dan spreek ik over heel lang geleden, hun weg. En waardoor heel veel moerassen zijn ontstaan.
0: Ja.
1: Ook het grondwater wat hier in de Kempen in de ondergrond drinkt, dat stroomt ook ondergronds richting Maas. En dat komt ook daar in dat lager gelegen gebied aan de oppervlakte. Dus al dat water, dat zorgde in het verleden voor heel veel grote natte moerasgebieden. En dat was eigenlijk typerend voor dat gebied, het Kempenbroek. De naam Broek verwijst ook naar dat natte verleden.
0: Weinig bevolkt gebied, neem ik aan.
1: Het was heel lang een dun bevolkt gebied. Dus ik denk naar Vlaamse norm nog altijd redelijk dun bevolkt. En die moerasgebieden zijn ook heel laat ontgonnen pas. Dus dat waren ook vaak gemene gronden die door de gemeenschappen rond die moerassen mochten gebruikt worden. Om hout te kappen, om heide te gaan maaien, om het vee te laten grazen. Noem maar op. Maar dat waren gebieden waar je niet kon wonen. Het was gewoon te nat. Die zijn eigenlijk pas na de onafhankelijkheid van België grotendeels ontgonnen. Dus 1860, 1875.
0: Ja.
1: En daardoor zijn die zelf ook nog zo'n mooie open ruimte gebleven. Zo weinig bebouwd. Ook weinig wegen die er doorlopen. Wat meer ook de kwaliteiten van dat gebied bepalen.
0: Ja, vroeger, zo helemaal in de begindagen van de onafhankelijkheid, hoorden wij als Limburg niet bij België, hè. We zijn zo een jaar of vijf nog moeten wachten of zo, ja, tot 39 geloof ik.
1: Het heeft 9 jaar geduurd na de onafhankelijkheid, ja, dat de grens definitief getrokken werd. En ik heb me teksten gelezen waaruit blijkt dat daar 250 vergaderingen voor nodig waren in Brussel. Oh. Waar dus met een potlood op een kaart werd gebakkeleid over waar de grens precies moest komen. Wat betekent dat, ja, buren plotseling buitenlanders werden. Ja. Dat landbouwers hun velden plotseling aan de andere kant van de grens kwamen te liggen. Dat de landsgrens midden door een huis getrokken werd. Dat de living in België lag en de keuken in Nederland. Dat soort fratsen.
0: Ja.
1: Maar het heeft lang geduurd. Ja, we kunnen ons tegenwoordig niet meer voorstellen dat gewoon landsgrenzen, ja, plotseling verlegd worden.
0: Nee, inderdaad. Dat is iets dat wij niet hebben meegemaakt in ons leven, gelukkig. Bij de Wereldoorlog 2 zijn de laatste veranderingen gebeurd, ja, denk ik. Daar in Eupen en zo.
1: Maar het is altijd een grensregio geweest. Zelfs voor de onafhankelijkheid. Je had in de middeleeuwen had je verschillende vorstendommen die daar,
0: ja,
1: samenkwamen. Dus een groot deel van wat nu België is, dat hoorde bij Luik.
0: Ja.
1: Het bisdom. Maar de Nederlandse zijde, maar ook een aantal Belgische dorpen, die hoorden dan bijvoorbeeld bij het vorstendom Torren, waar de vorstin Abdus het voor het zeggen had. Ah. Dus je had daar heel wat grenzen die daar samenkwamen in dat gebied. En die ook voor heel wat conflicten in het verleden hebben gezorgd, maar ook voor heel wat verhalen hebben opgeleverd. Dus het is altijd een grensregio geweest. Dus mensen hebben altijd met grenzen leren omgaan daar. Dus het is...
0: Jij kent de geschiedenis van het Nederlandse deel daar ook waarschijnlijk wel.
1: Voor een deel, ja.
0: Vrij goed.
1: En zeker geen specialist.
0: Dat is iets wat daar... Ja, ik denk niet dat hier veel mensen daar van op de hoogte zijn hier in onze streek. Omdat dat...
1: Ja, het heeft te maken met als je 27 jaar met dat gebied bezig bent, ja, voor je werk, dan steek je wel
0: warm. Jij bent van de streek.
1: Ik ben zelf afkomstig van Kinrooi.
0: Voilà.
1: Kinrooi getogen in het moeras.
0: Ja. Maar het moeras, als ik door Kinrooi rijd, dan zie ik toch vooral veel landbouw.
1: Dat is veel landbouw. Dus nadat België onafhankelijk werd, waar je het juist al over had, moesten we de broek zelf omhoog houden, moesten we de hongerige monden voeden. En is men eigenlijk begonnen om ook in de Kempen, die arme gronden, om die economisch rendabel te maken, maar ook voor de landbouw geschikt te maken. En dan zijn heel veel moerassen drooggelegd, ja, heel veel heidegebieden ook bebost met dennen voor de mijnen die toen ook opkwamen, de mijnbouw. En heel wat van die moerassen zijn toen ook in het Kempenbroek zijn toen drooggelegd. Men heeft alle afwateringskanalen gegraven om ze te ontwateren en dan ook geschikt te maken voor de landbouw. De Zuid-Willemsvaart is toen ook afgewerkt, ook om de Kempen te ontsluiten. Enerzijds om meststoffen aan te voeren, maar anderzijds ook om voedsel wat geproduceerd werd te transporteren. Het was eigenlijk een economische ontsluitingsweg die de Kempen toegankelijk moest maken en economisch rendabel moest maken.
0: Kempenskanaal situeert, dat is van waar naar waar gaat.
1: Hè? De Zuid-Willemsvaart die vertrekt in Maastricht eigenlijk en die gaat richting Lozen om daar af te buigen naar Weert en Den Bosch in Nederland. Maar daar is ook een aftakking richting Herentals, het kanaal Bocholt-Herentals.
0: Ah, ja.
1: En zo zijn ik het noordelijk deel van de Kempen eigenlijk volledig doorsneden geweest met kanalen. Later is dan in, ook hier in Beringen het Albertkanaal erbij gekomen. Maar dus,
0: ah, ja, het Albertkanaal is jonger.
1: Is jonger, ja. Dus, maar daar ja. Heb je dus de Zuid-Willemstraat is eigenlijk al begonnen door Napoleon. Toen het Grand Canal du Nord. En toen Napoleon is buitengezet, heeft dan Willem van Oranje, de Nederlandse koning, het kanaal afgewerkt. En dat is zichzelf vernoemd. En dat is in 1826 is dat klaargeraakt.
0: Ja, net voor onze onafhankelijkheid.
1: En toen het kanaal klaar was, hebben we ons onafhankelijk verklaard en had hij geen kanaal meer. En heeft hij aan de andere zijde van de Maas parallel het Julianakanaal moeten graven om Maastricht ook weer met Den Bosch te kunnen verbinden. Dus,
0: ah zo, ja, ja.
1: Maar de naam Zuid-Willemsvaart is uiteindelijk wel gebleven. Ja.
0: Ja, en dat kanaal is eigenlijk ook altijd gebruikt geweest.
1: Het kanaal is altijd gebruikt geweest. Het is, er was in het begin ook redelijk wat tegenstand tegen het graven van het kanaal. Ook landbouwers, mensen die van hun akkers werden afgescheiden, dorpen die werden doorsneden. Dus er was ook redelijk wat tegenstand tegen het kanaal. Maar uiteindelijk is het er gekomen en is het ook economisch belangrijk geweest. De laatste jaren iets minder. Het Albertkanaal is in Vlaanderen nu de belangrijkste waterweg. Ja. Maar wie weet in de toekomst, als we terug naar een duurzamer systeem moeten van transport, verkeer wat van de wegen afhalen.
0: We hebben een enorm uitgewerkt kanalensysteem eigenlijk. Hè? Ja. Iets dat we eigenlijk niet echt gebruiken niet meer. Hè? Want ja, gelijk de Zuid-Willemsvaart, wat vaart daar tegenwoordig?
1: Dat vaart dan ook. Het is ook redelijk veel pleziervaart. Maar daar zit in Loze een stop van Loze, zoals ze noemen, een sluis.
0: Ja.
1: Die,
0: met die brug.
1: Met die brug, die ja, letterlijk natuurlijk een stop vormt op voor het verkeer. En ja, die misschien in de toekomst wel aangepakt gaat worden, maar op dit moment laat het niet toe om grotere scheepvaart door te laten.
0: Nee. En dan ja, verbindt zich dat zo dan richting Albertkanaal.
1: Ja.
0: Ook, hè. Het is toch wel inderdaad... dat is toch wel... kanalen interesseren me wel uit. De waterwegen, daar ben ik altijd wel wat in geïnteresseerd geweest. Maar het zit daar nog wel redelijk ingewikkeld in elkaar. Hè. Er zijn er daar veel. Hè. Kanalen, aftakkingen.
1: Ja, daar is inderdaad heel erg gerommeld met het watersysteem. Ook beken die op het Kempenplateau ontspringen, die met duikers onder het kanaal doorgevoerd worden. Omdat het water, ja, dat moet richting Maas
0: gebracht worden. Ja, maar dat zie je ook uiteindelijk. Hè,
1: maar ook met het graven van een aantal afwateringskanalen, ja, om die moerassen droog te leggen, wordt er ook beekvallei gekruist. Dus het watersysteem is gigantisch complex geworden. Dus dat betekent ook, als je iets wil doen aan het watersysteem, om bijvoorbeeld die natte natuur terug te herstellen, dat je altijd heel goed moet opletten en doorrekenen wat dat voor effecten heeft bovenstrooms.
0: Wat mij bij de voorbereiding geweldig van ons gesprek hier geweldig opgevallen was, eigenlijk Kinrooi en Mazeik, dat is echt een... dat ziet bijna blauw. Dat zijn allemaal grachten en afwateringen en...
1: Ja, als je op een... op de...
0: Zeer opvallend eigenlijk.
1: Absoluut,
0: hè?
1: Ja. Maar dat heeft te maken met dat oorspronkelijke natte karakter, die moerassen, die geschikt gemaakt zijn voor de landbouw. En als je een landbouw wil doen, ja, dan moet je het water kunnen controleren.
0: Dat zijn allemaal gegraven grachten.
1: Dat zijn grotendeels gegraven grachten, ja. Dus je had een aantal grote waterlopen. Ik heb het al genoemd, Abeek, Itterbeek, Bosbeek. Maar daarnaast zijn kilometers en kilometers aan grachten en sloten en kanaaltjes gegraven om dat watersysteem te kunnen controleren. Om het gebied geschikt te maken voor landbouw onder andere.
0: Ja, en... al die rivieren die je daar net op noemt, Bosbeek, Kikbeek, Aasbeek en zo, dat watert allemaal af richting de Maas. Hè?
1: Alles gaat naar de Maas, ja.
0: Ja, dat is de waterscheiding die ergens in het plateau...
1: Die ligt boven op Kempse plateau en wij liggen aan de oostkant daarvan. Dus we krijgen al het water wat op het Kempse plateau de zandgrond indringt of via de beken naar de Maas stroomt. Dat komt via het Kempenbroek.
0: Ja.
1: En daar, dat zoekt daar zijn weg, ja.
0: En dat is toch wel een aanzienlijk hoogteverschil, hè? Het Kempse plateau.
1: Het hoogste punt ligt denk ik in Maasmechelen, als ik me niet vergis. Daar is het aanzienlijk. Als je dan bijvoorbeeld van Genk richting Nederland rijdt, dan merk je dat je daar een serieuze helling afrijdt. In het noorden is die helling veel flauwer. Dat staat veel geleidelijker. Dus daar moet je wel echt op gewezen worden. Ik denk dat het hoogteverschil daar iets van een 15 meter is. Dus dat is niet gigantisch hoog. Maar toch voldoende hoog om op te vallen.
0: Mm-hmm. Ligt er veel industrie in dat gebied, in die dorpen waar je
1: het
0: net
1: in het gebied
0: over had?
1: Zelf niet, maar dus in die steden en dorpen zoals Brema, Zijk, maar ook Weert, liggen er zeker een aantal industriezones, KMO-zones, die voor de nodige werkgelegenheid zorgen in de streek.
0: Ja. Jij bent van de streek afkomstig, jij van Kinrooi. Hoe ben je ooit zo betrokken geraakt in de natuur?
1: Ja, dat zit in mijn genen, denk ik, of in mijn bloed. Mijn grootvader die is altijd al in de natuur bezig geweest, ja? Mijn vader. En die nam me mee op sleeptouw door het strand.
0: Wat deden die dan?
1: Die waren in hun vrije tijd, was ook hobby. Zij waren dan jachtwachters. Maar ze namen me altijd mee de bossen in, de strandpooierbroek, het grootbroek. Dat was mijn speeltuin in mijn jeugd. Dus ik ben zelf ook dan actief betrokken geraakt in een lokale natuurvereniging.
0: Ja.
1: En zo eigenlijk ook beroepsmatig erin gerold.
0: Maar vanuit de jacht, hè? Want je zegt, die waren jachtwachters.
1: Ze waren jachtwachters, ze jaagden zelf niet, maar zij controleerden vooral en zij begeleiden vooral ook jagers. Maar dan toch vooral met een groen hart.
0: Ik heb hier al een paar keren gemerkt dat gasten, als die uit de natuur komen, dat die heel dikwijls zo toch wel een achtergrond hebben. Dat je zegt, die komen niet uit natuurverenigingen, maar die komen eerder uit zoiets gelijk van de jacht, of gelijk van de vogelvangst, of van... Maar toch, dan zijn die allemaal, of van de landbouw, hè, dan zijn die toch allemaal heel erg geïnteresseerd geraakt in de natuur. Dat betekent ook wel dat heel erg in de natuur geïntegreerd was. Al die dingen die nu eigenlijk niet meer zo tot de natuurbeschermers worden gerekend. Hè? Ja. De vogelvangst al helemaal niet, denk ik.
1: Ja, nee, klopt. Als je een weidelijk jager bent, zoals dat tegenwoordig is, een jager die ethisch jaagt, dan ben je ook betrokken bij de natuur. Je gaat daar niet urenlang op een hoogte zitten en niet genieten van de natuur, dat maak je me niet wijs.
0: Nee,
1: mensen die ook van de natuur houden.
0: Ja.
1: En net zoals de natuur vele kleuren heeft, kan je ook op vele manieren van natuur houden. En het valt me ook op, hier in Nederland en Vlaanderen wordt daar heel verkrampt naar gekeken, terwijl vaak in Scandinavische landen of op andere landen zijn heel veel natuurbeschermers vaak ook jager, of omgekeerd. En wordt er ook op een heel andere manier naar gekeken. En ik ben zelf geen jager en ik zou het niet over mijn hart krijgen om een dier dood te kunnen schieten. Maar anderzijds eet ik wel vlees. Je moet er vaak ook... Het is heel dubbel. Dus ik ben zeker niet a priori tegen jacht. Maar ik vind wel dat het op een juiste manier moet gebeuren. Ja, plezierjacht, ja. Enkel omwille van het schieten, vind ik geen goede manier van jagen. Dus,
0: Het is maar juist een opmerking. Hè, dat toch eigenlijk wel heel erg verweven is. Ook landbouw. He, dus dat heel erg verweven is geweest met de natuur, terwijl het nu eerder in het hoekje zit van tegen de natuur bijna.
1: Ja.
0: Maar dat geheel terzijde, voorlopig. Wat heb jij dan uiteindelijk gestudeerd?
1: Ik ben uiteindelijk, omdat ik ook wel graag wat creatief bezig was, ben ik voor landschaps- en tuinarchitectuur gaan studeren.
0: Ja.
1: Dus ik ben landschaps- en tuinarchitect.
0: Toch in de natuur eigenlijk. Wel,
1: ook
0: terzijde ook wel weer, maar...
1: Die link met natuur die is altijd geweest. Ja. Ik heb dan ook een aantal jaren geleden als landschapsarchitect gewerkt in een architectuurbureau in Duitsland. En dan vooral met het creatieve aspect bezig geweest. Maar uiteindelijk, die natuur trok dan toch. Ik ben dan met mijn toenmalige vriendin ook terug naar België verhuisd. En bij het regionaal landschap Kemp in de Maasland terechtgekomen. En daar blijven hangen en... Daar ben ik nog altijd actief. En nu vooral met natuur. Maar hopelijk soms ook op een creatieve manier met natuur.
0: Ja. En hoe lang bestaat de organisatie al, het regionaal landschap?
1: Het regionaal landschap, we hebben vorig jaar ons 35e jubileum gevierd.
0: Je zet er van in het begin bij eigenlijk?
1: Niet helemaal, ik werk nu 27 jaar.
0: Ja.
1: Maar toch redelijk van het begin. Dus al een hele periode.
0: Inderdaad. We gaan misschien eens een muziekje draaien. Hè. Waar kunnen we The Riverside van Agnes?
1: Ik vind dat een geweldig nummer.
0: Obel. Geweldig nummer, voilà. Gaan we pakken.

0: Down by the Riverside van Agnes Obel, Deense zangeres, denk ik. Ja, de Riverside, er zijn er ook verschillende van in het Kempenbroek, waar dat we vandaag Erwin Christus van op bezoek hebben. Hij is daar coördinator van dat gebied. Erwin, beschrijf het gebied eens. Wat moeten we ons bij dat gebied voorstellen? Hoe kunnen we ons daar op de radio een voorstelling maken? Zonder dat we beelden hebben.
1: Het is een heel gemengd gebied. Het gaat van landbouwgebieden met akkers en weilanden. Sommige landbouwgebieden nog heel kleinschalig. Met heel veel houtkanten, dus kleine perceeltjes. Andere

0: is aangelegd of zijn dat natuurlijke...
1: Een aantal van die beken zijn natuurlijk, maar de meeste zijn ofwel gegraven ofwel door de mens aangepakt. Bijvoorbeeld de A-beek, die heet ook wel in het verleden de Molenbeek. Er lagen heel wat watermolens op.
0: Ah, ja.
1: En men heeft die beek ook zodanig verlegd om vaak meer molens te kunnen bouwen, meer molens te kunnen aandrijven. Die moerasgebieden, daar liepen in het verre verleden ook geen beken door. Dus die beken kwamen langs de westzijde van het Kempers Plateau in die moerasgebieden uit. Dat waren eigenlijk grote kommen waar water zijn weg in zocht.
0: Ja.
1: En aan de oostzijde, aan het laagste punt, liepen die over en stroomden die als beken verder richting Maas. En de mens heeft in de middeleeuwen al die beken door die moerasgebieden in een bedding gelegd, ook om weer om watermolens te kunnen bouwen. Dus de meeste beken zijn wel op een of andere manier door de mens aangeraakt de afgelopen millennia of decennia.
0: Ja, millennia waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Want...
1: Dus ja,
0: mensen
1: sommigen
0: zijn altijd
1: zien
0: aan het graven geweest.
1: Mensen zijn altijd aan het graven geweest, die altijd het water willen controleren.
0: Ja.
1: En dat was in het verleden vaak omwille van watermolens of omwille van het droogleggen, het draineren van het gebied. Tegenwoordig denken we anders. De socio-economische context is ook anders. Heel wat van die voormalige landbouwgebieden in die voormalige moerassen zijn ook weer verlaten, omdat ze dan toch nog te nat bleken of te klein waren, de percelen, om het met grote machines te bewerken. In de jaren 70 zijn ook natuurorganisaties ontstaan in Vlaanderen die dan ook die gebieden zijn beginnen opkopen. Stilletjes aan. Stramprooierbroek is daar een mooi voorbeeld van, waar dan de wieg letterlijk van het Limburgse landschap staat. Die een eerste perceel in het Stramprooierbroek gekocht hebben in 1971. En nu kan men ook stilaan die moeras weer beginnen herstellen, want die krijgen ook weer een heel andere functie, een heel andere rol. Dus in tijden van klimaatverandering hebben we plekken nodig waar we water plaats kunnen geven, waar we water ook de ondergrond in kunnen stoppen.
0: Ja, daar zijn we overal mee bezig. Ja. Hier in Beringen, lokaal hier, de Vallei van de Zwarte Beek, zijn we ook aan het vernatten.
1: Yes, ja.
0: De Schulesbroek daar en
1: ja,
0: de Deemdebroek.
1: Dus in Vlaanderen hebben we de afgelopen decennia hebben we driekwart van onze wetlands, zoals dat in het Engels zo mooi heet, de natte gebieden, hebben we eigenlijk drooggelegd.
0: Ja.
1: Beekvalleien, moerassen. En dat begint zich stilaan te wreken. Als water met bak uit de lucht valt, moet het ergens terecht kunnen.
0: Mm-hmm.
1: En dat waren vroeger die natte gebieden, die moerassen. Maar dat zijn ook de plekken waar het water de ondergrond kan dringen, waar het grondwater wordt aangevuld, waar ook de landbouwsector nood aan heeft. En we beginnen stilaan in te zien dat we die gebieden terug moeten herstellen. En dat kan nu stilaan ook nu die gebieden vaak ook in eigendom zijn van een natuurorganisatie.
0: Ja.
1: Kan ook dat herstel terug in gang gezet worden.
0: Want uiteindelijk, als we dan geschiedkundig even op rijken zetten, dan was vroeger Vlaanderen een enorm nat, moerassig gebied. Heel Vlaanderen, denk ik. En niet alleen het Kempenbroek. En hebben we dat stilaan droog gelegd in de jaren. En nu zijn we terug aan het vernatten. Dus de...
1: Vernat of toch in ieder geval ruimte voorzien waar water ofwel ruimte krijgt als er met natte periodes veel regen in de lucht valt. Of waar het ook terug de ondergrond kan. Want we hebben niet alleen Vlaanderen drooggelegd, maar ook verhard. En dat is een minstens even groot probleem.
0: Ja, de verharding. Ja. Enorm veel wegen, parkings, weet ik veel wat aangelegd, huizen gebouwd.
1: Ja, of...
0: Ja. We zijn nu vele malen dichter qua bevolking dan we vroeger waren.
1: Absoluut, ja.
0: Toen met de... Ik weet nu niet met hoeveel dat we in 1830 waren, maar een stuk minder, denk ik.
1: Ik denk het ook, ja.
0: De beken dus, die stromen allemaal af richting de Maas, hebben we al gezegd. En op al die beken, daar staan heel veel watermolens. Het gebied is eigenlijk bekend voor molens en watermolens, windmolens en watermolens.
1: Ja. We zijn in het Kempenbroek en de directe omgeving liggen nog iets van, ik denk, 47 wind- en watermolens.
0: Ja.
1: Wat eigenlijk bijzonder veel is.
0: Dat is veel, ja.
1: Een aantal zijn nog... Perfecte staten werken nog. En dat is ook dankzij een netwerk van vrijwilligers die ook grensoverschrijdend dat molenerfgoed in de kijker zetten. Ook werkend houden, want een molen die niet draait, die verslijt. En dat gaat het mechanisme gaat kapot. Maar je hebt dus een aantal hele mooie voorbeelden van binnen.
0: Hier zijn veel molens verdwenen. Hè? Er zijn er ook nog wel een aantal, maar... Bij jullie in de streek, inderdaad, dat valt wel op. Als je Kinrooien, we hebben een prachtige molen in het dorp staan.
1: Ja, de Lemmensmolen.
0: De Lemmensmolen, ja.
1: Nee, ik zo uit het hoofd. Molen Beersel, de naam zegt...

0: Molenbeersel.
1: Je hebt er twee staan. Ook heel wat wind, wat watermolens op de Abeek, de Bosbeek.
0: Is er een verschil tussen zo watermolen en windmolen? Werd het ene gebruikt voor graan en het andere voor iets anders?
1: Dus je kon molens werden in het verleden voor verschillende dingen gebruikt. Sommige om graan te malen, sommige om oliehoudende gewassen te malen. Maar wat ook zeker in de middeleeuwen heel belangrijk was in de streek, was ook de lakenteelt, of de lakenindustrie, sorry.
0: Ah ja, was dat hier ook?
1: Vooral Weert, een Nederlandse deel was daar in het centrum van de lakennijverheid.
0: Ja.
1: Dat hing samen met die grote uitgestrekte heidegebieden waar schapen konden grazen, wol, lakens. En men gebruikte die molens dan om de stof te vollen, om die kwaliteitsvoller te maken. Dus eigenlijk de vezel kapot te slaan, waardoor die zachter werd.
0: Ah ja.
1: En daar werden ook een aantal molens voor gebouwd. Dus daar werden molens voor van alles. In Mazeik heb je ook een molen staan die gebruikt wordt om hout te zagen. De Klaaskesmolen. Dus die dreef eigenlijk een mechanisme, een zaag aan.
0: Ah ja.
1: Dus voordat er elektriciteit was, had je andere manieren nodig om...
0: Ja, dat is iets... ook in Dardennen en zo op de Maas, op heel de Maas, denk ik, wegens het verval, stonden overal molens. Hè.
1: Ja, dus een molen is niet enkel voor graan, dus dat werd van alles en nog wat gebruikt. Dus,
0: smeden, we gebruikten ook molens, hè, voor hamers aan te drijven.
1: Ja. Zelfs het vollen van lakens.
0: Eigenlijk was dat de eerste motor.
1: Dat waren de industriële machines van de middeleeuwen, ja. De molens, de watermolens, de windmolens kwamen later.
0: Is dat een uitvinding van de middeleeuwen?
1: Nee, het is veel ouder dan de watermolen. Ja. Maar in de middeleeuwen werden ze echt geperfectioneerd en dreven ze ook echt de economie letterlijk en figuurlijk aan, lokaal.
0: En die windmolens daar bij jullie, zijn die te bezoeken? Die
1: een aantal zijn te bezoeken. Ja. Niet altijd, maar sommige zijn zeker te bezoeken. Zijn er ook een aantal die worden uitgebaat door die vereniging waar ik het juist al over had.
0: Ja.
1: Die
0: door de vereniging worden uitgebaat, dat zijn allemaal nog werkende?
1: Er zijn een aantal die door vereniging worden uitgebaat die werken, maar er zijn ook een aantal die in particuliere eigendom zijn die ook nog werken en die vaak door die vereniging geadviseerd worden of ondersteund worden. Er is in Kinnerhoek bijvoorbeeld de Lemmensmolen, waar is intussen een ijssalon in gevestigd. Dus ik vermoed dat je de molen ook wel kan bezoeken. Maar niet alle molens zijn te bezoeken. Sommige zijn ook gewoon volledig privé en niet toegankelijk.
0: Maar draait die nog, die molen, die Lemmensmolen? Ik heb die ooit zien draaien.
1: Die draait ze, ja. Die draait nog, ja.
0: Ah.
1: En een bekende molen is ook in Molenbeersel, de Keijersmolen. Dat is een zeer actieve vrijwilligerswerking rond. Die hebben ieder jaar ook molenfeest in het laatste weekend van juli. Ook dit jaar weer. En dus dat is een hele actieve werking. En die molen die is ook vaak te bezichtigen. Dus met een heel enthousiast team aan vrijwilligers die mensen woord en uitleg geven. Zeker de moeite om eens terug aan bekijken.
0: Ja, daar is terug belangstelling voor, hè, voor molens. We hebben hier in het programma al eens iemand gehad van EcoPower die een molen hebben op de Deilen zeker.
1: Ja, het zijn dingen die nooit weggegaan zijn, hè, tegenwoordig met onze windmolens die stroom voorzien.
0: Voilà. Er is veel protest tegen, nogthans, tegen windmolens.
1: Er is veel protest tegen. Ze zijn natuurlijk... visueel hebben ze een impact op het landschap. Maar dat is met hernieuwbare energie is dat meestal zo. Ja. Tegenwoordig, als je gaat tanken, komt de energie onzichtbaar via een darmpje uit een pomp. Dus dat zie je niet. Maar als je elektriciteit wil opwekken op een duurzame manier, dan wordt dat zichtbaarder.
0: Dat is inderdaad een feit. Hè. De tankwagens, eigenlijk is het wel zichtbaar, maar je moet goed kijken. Hè. De tankwagens op de snelwegen, de schepen in de havens, hè, die allemaal...
1: Ook de raffinaderijen.
0: De raffinaderijen die er overal staan, de benzinepompen die overal het landschap eigenlijk ook bezoedelen en vervuilen.
1: Ja, dus... Het is voor een deel, denk ik, een kwestie van een mentaliteitsverandering.
0: Ja.
1: Nu, op sommige plekken denk ik dat ze echt wel storend zijn. Plus, je hebt ook trekroutes van vogels of van vleermuizen waar het problematisch is. Maar dat zijn dingen die kunnen onderzocht worden. Maar het zijn mensen die ze niet graag zien, dat klopt. Ja.
0: Ligt het Kempenbroek in zo'n trek? Gebied.
1: Het is, ligt niet ver van de Maas. En de Maas is in Europa een belangrijke trekroute voor vogels. Dus daar komt redelijk wat volk voorbij. Ieder jaar gevederd volk op de trek.
0: Ja. Van het noorden naar het zuiden en omgekeerd.
1: En omgekeerd, ja.
0: Het gebied dus zelf... Wat zou jij het meest kenmerkende noemen aan het gebied? Zoiets wat ze misschien toch niet hebben in andere gebieden.
1: Ja, ik denk als je het wat je in andere gebieden in Limburg niet of minder hebben, zijn zeker die moerasgebieden waar ik het al een paar keer over gehad heb. Dat is echt wel een bijzonder. En moerassen, dat is iets als een verzamelnaam voor verschillende biotopen eigenlijk. Dat gaat van open waters tot de elzenbroekbossen, de wilgenbroekbossen die heel ontoegankelijk zijn. Waar het waterstand constant wijzigt. Heel mysterieuze landschappen ook, waar ook heel veel verhalen en legendes aan verbonden zijn. Ook landschappen waar men vroeger enkel maar inging als het nodig was, als men er hout moest gaan halen, maar waar men ook schrik voor had, omdat er ook allerlei verhalen ronde deden over die moerassen.
0: Oh ja.
1: Maar die ook in het verleden, ook in de oorlogen werden gebruikt om mensen te verstoppen. Of in de tijd van Napoleon met de conscriptie. Jonge mannen die niet wilden het leger ingaan van Napoleon, die verstopten zich in de moerassen. Maar ook in de wereldoorlogen werden krijgsgevangenen die ontsnapten of piloten die neergestort waren, werden vaak verstopt in de moerassen om ze te verbergen voor de Duitsers.
0: Want daar liggen daar zo een aantal wegen die iedereen wel kent, hè? Zo de weg door Bree en naar Bocholt en naar Mazeik en zo. Maar dan krijg je eigenlijk het idee dat je in een landbouwstreek rondrijdt. Hè? Maar het is dus blijkbaar ook wel echt de natuur.
1: Het is een zeer natuurrijke regio. Mensen onderschatten dat. Maar als je eenmaal die grote doorgaande wegen verlaat, dan kom je in een gebied terecht waar je vaak een hele dag kan wandelen zonder een huis te zien. Of waar je nauwelijks mensen tegenkomt. Dus het is een zeer dun bevolkt gebied met zeer weinig wegen. Heel veel wegen die ook letterlijk en figuurlijk nog altijd doodlopen in het moeras. Die niet door het moeras lopen. En daar ligt nog heel veel natuur in dat gebied. Om een idee te geven, het gebied is in totaal iets van een 26.000 hectare groot. En daarvan zijn bijna 8.000 hectare natuur.
0: Stel dat we het nu willen bezoeken. Hoe kunnen we dat vanuit België het beste doen?
1: In België heb je een aantal ingangspunten. Je hebt in Kinrooi het Woutershof, waar je bijvoorbeeld het Strandbooierbroek en het Grootbroek kan bezoeken. In Bree heb je het Mariahof en de Luismolen, van waaruit je de Luizen, Mariahof, de Sint Maartensheide kan bezoeken.
0: Ja.
1: In Mazeik heb je de Tosh en Langeren, twee heel mooie gebieden die je kan bezoeken vanuit de Sporthal de Borg in Neerhoederen of van het kasteel in Wurfelt. Dus er zijn wel een aantal plekken waar wandelroutes beginnen. Dus het gebied, we hebben meer dan 450 kilometer aan wandelroutes in dat gebied. Dus het is best wel ontsloten voor de wandelaar en de fietser.
0: En is het goed gekend?
1: Het is nog altijd niet goed gekend. We hebben een aantal jaren geleden ook een slogan voor het gebied moeten bedenken. En we zijn toen gekomen op het best bewaarde geheim van Vlaanderen en Nederland.
0: Ah ja, dat heb ik ergens gelezen, ja.
1: En dat heeft enerzijds te maken met de onbekendheid van het gebied, die we als een sterkte beschouwen. Maar het verwijst ook naar al die geheimen van het verleden, dat rijke verleden, die geschiedenis die dat gebied heeft, die weinig mensen kennen. Maar ook dat geheimzinnige van die moerassen die je kan ontdekken. Maar het is een gebied wat nog veel te weinig bekend is.
0: Natuurliefhebbers en vogelaars en zo, die kennen het misschien wel.
1: De echte natuurliefhebber, echte vogelaar, die kent het gebied. De Luizen is een gebied wat bij vogelaars echt wel een gekend gebied is.
0: Ja.
1: Tot,
0: en wat kunnen ze dan daar komen spotten bij jullie?
1: Wel, de Luizen is roerdomp, is een soort die je daar kan zien. Ieder jaar wordt ook wel de visarend en de zeearend gezien, die broeden er nog niet. Maar op de trek komen hier wel altijd langs. Ooievaars, het broeder tegenwoordig, de zwarte ooievaar, zie je er regelmatig. Bruine kiekendief, grauwe kiekendief.
0: Lepelaars misschien.
1: Lepelaars broeden er. Vooral vogelsoorten die aan die moerassen en aan die open waters gebonden zijn, maar ook in die bosgebieden.
0: Watersnip,
1: houtsnip zit er ook nog. Een bijzonder gebied voor vogels. Maar ook voor libellen, ook insectenliefhebbers. Ja. Dat is een van de libellenrijkste gebieden van de Benelux. Ik denk meer dan 50 soorten die er waargenomen zijn. Hangt natuurlijk samen met dat water. Maar ook voor mensen die graag dieren met een pelsje zien, die kunnen ook een hart ophalen. De bever zit er massaal. En sinds een kleine 20 jaar ook het edelhert loopt er ook in het wild rond.
0: Dus in België?
1: In België.
0: Mogen die hier komen?
1: die mogen hier komen.
0: Want ik vind dat zo raar. In Nederland zit dat wel redelijk algemeen, hè, edelaar?
1: Nee, ook niet, hoor.
0: Of in de Veluwe toch?
1: De Veluwe wel, ja, dat is ook een van de weinige plekken.
0: Oh ja, een van de weinige plekken dus.
1: Dan de Mijnweg.
0: Maar bij jullie ook?
1: En in de Kempbroek ook sinds ja, een dikke 15, 20 jaar lopen er een, langs de Belgische zijde intussen een 60-tal dieren in het wild rond. Langs de Nederlandse zijde een 15-tal dieren.
0: Ah, ja.
1: En die zijn vrijgekomen uit bij kwekers. In streek had je een aantal mensen die edelhert kweekten voor een hobby of voor het vlees. En die zijn ontsnapt.
0: Want dat is toch niet echt een dier dat migreert, hè? Gelijk een wolf bijvoorbeeld.
1: Edelhert migreren wel, maar deze zijn. Dan hadden ze ook bijvoorbeeld in Zuid-Limburg, want in de Eifel heb je nog edelhert zitten of de Ardennen. Hadden ze daar ook moeten zien. Maar daar zijn ze nooit waargenomen, dus die zijn in het gebied ontsnapt. Ook vanuit Duitsland zouden ze theoretisch kunnen komen. Dus de Mijnweg ligt niet zo ver weg van de Kempbroek, dat is tegen de Duitse grens. Ketelwald ligt daar heb je nog edelherten. Maar dus ook daar is nooit een migratie gezien. Dus ze zijn in het gebied bij kwekers losgekomen.
0: En dan zouden ze eigenlijk kunnen naar het zuiden afzakken, naar de hoge Kempen.
1: Ze zijn zich aan het uitbreiden, de groep. Ja. En dus dat leidt ook wel tot de nodige discussies met landbouwers.
0: Hoe doen ze dat met de jacht, die herten, edelhert?
1: Dus in België is dat de jachtwild, dus dat mag opgejaagd worden.
0: Daar mag opgejaagd.
1: Dus dat wordt ook opgejaagd, ook om de populatie wat te beheren. Maar ook om landbouwschade te beperken. Verkeersveiligheid is ook een belangrijk aspect. Er lopen wel niet zoveel wegen, maar toch een aantal wegen die aandacht nodig hebben.
0: Dat is wel een moeilijk verhaal, denk ik. Zo, landbouw, jacht. Hè, dat zijn allemaal tegengestelde belangen eigenlijk. Die dan toch moeten verzoend worden.
1: Dat klopt. Dus als mensen me vragen wat ik voor mijn werk doe, dan zeg ik vaak dat ik heel veel koffie drink. Dus dat is heel veel overleggen met mensen.
0: Ja.
1: Consensus zoeken. Maar ik heb uit Nederland een mooie uitdrukking geleerd dat zonder wrijving geen glans ontstaat. Dus,
0: dat zijn zo van die dat is gewoon gelijk eieren breken om omeletten te bakken. En wat worden er tegenwoordig allemaal voor vergezochte...
1: Nu vanuit de landbouwsector snap ik het ook helemaal. Dus nu mensen worden langs alle kanten met allerlei uitdagingen geconfronteerd. Ze hebben everzwijnen, ze hebben bevers, ze hebben edelherten, ze hebben noem maar op. Dus dat zijn allemaal dingen waarmee ze moeten omgaan. En daar willen ze natuurlijk een oplossing voor gezocht hebben. Ja. En we leven eenmaal in Vlaanderen met een hoop mensen op een kluitje bij elkaar. Dus, en dan moet je vaak compromissen sluiten en consensus zoeken. En dat is niet altijd makkelijk, maar is wel de enige weg vooruit.
0: Dat is een van uw taken?
1: Dat is een van mijn taken, om al die partijen in dat gebied samen te brengen. Dus wij beheren zelf geen gronden, we hebben geen eigendom als regionlandschap, maar wij brengen vooral mensen samen om rond die natuur, landbouw, landschappen, water, samen te werken en te zoeken naar oplossingen.
0: Ja, daar gaan we het misschien zelfs eens over hebben, want over hoe dat heel het gebied, hoe dat allemaal technisch een beetje in elkaar zit, qua beheer en weet ik veel wat. Maar we gaan misschien eerst eens luisteren naar het nummerke. Je hebt daar net al over het vlas gehad. De Bleekvelden bij Haarlem. Dat is een nummer dat eigenlijk gaat over hoe de lakens moesten gebleekt worden op de velden vroeger.
1: Ja.
0: Rond Haarlem blijkbaar. Een bekend schilderij van Willem van Ruisdaal of zoiets, geloof ik.
1: Maar gebeurde in de Kemp ook massaal, hoor. Dus,
0: Bleekvelden, ja. Ja, hier... In Steekwa, mijn grootmoeder, die had vroeger een dries. En dat diende om op te bleken, blijkbaar.
1: Ja.

0: Dat was Bleekvelde bij Haarlem van de groep Wendy. We hebben hier in de studio Erwin Christus, van de coördinator van het UNESCO Mens- en Biosfeergebied Kempenbroek. Dat gebied bij jullie, we hadden het al even over de dieren die daar aanwezig zijn. De wolf is niet echt bij jullie.
1: Hij komt af en toe op bezoek, maar het is niet een kerngebied van de wolf. Dus nee. Hij komt wel eens. Maar is, de eerste wolf is vanuit Nederland wel het gebied, of is Vlaanderen wel binnengekomen via het gebied.
0: Ah, ja.
1: Dus over de oude snelweg, de A2 bij Weert, ligt een ecoduct. En daar heeft de wolf gebruik van gemaakt.
0: Ja.
1: En is dan tegen de Zuid-Willemsvaart gebotst, waar hij niet over kon. En is dan zo richting het westen gelopen en op het militair domein bij Leopoldsburg verzeild geraakt.
0: Ah zo.
1: Maar dus we hebben geen roedelwolven in het gebied.
0: Dus dat ecoduct, dat verbindt eigenlijk, en dat maakt toch verbindingen mogelijk die vroeger niet zo evident waren.
1: Ja, absoluut.
0: En we hebben hier Jan Loos ook al eens gehad van Welkom Wolf. En die had het erover dat er zoveel wolven, en dat is, het is ook een realiteit, zijn al over de 20 wolven aangereden in Vlaanderen. En meestal blijkbaar op één weg, waar dat misschien ook dringend een ecoduct of een rassers moeten aangelegd worden.
1: Ja, er is de weg van Genk naar van Zwaarberg Genk naar Meeuwen, Oudbergen.
0: Ja.
1: Daar is een overstekplaats gemaakt met een plek waar de wolf zogezegd veilig kan oversteken.
0: Ja.
1: Dus waar als hij door een straal loopt, de snelheid wordt verlaagd naar 50 km per uur. Ja. Maar het is net op die plek dat er een aantal dieren zijn doodgereden. Dus het is dus geen waterdichte oplossing, blijkbaar.
0: Nee, blijkbaar niet. Nee.
1: Het is ook een weg waar nog altijd 90 mag gereden worden onder normale omstandigheden. Terwijl op veel plaatsen 70 maar mag gereden worden in Vlaanderen. Dus er staan rasters, maar blijkbaar is dat onvoldoende om die dieren daar veilig de weg over te krijgen.
0: Ja, want daar zijn jullie mee bezig. Hè. We hebben al een belangrijk ding gehad. De landbouw, die met hun stikstof. Dus stikstofdepositie in de lucht, hè, via de veeteelt, de intensieve veeteelt die bij jullie in de streek toch ook wel heel erg aanwezig is. Hè, dat is een van de problemen. Maar dat is ook een probleem dat ze eigenlijk op van hogerhand wel redelijk aan het aanpakken zijn, geloof ik. Men is ermee bezig.
1: Ja, dat klopt.
0: Hè? In Nederland is het heel problematisch, blijkbaar. De stikstof?
1: Ik denk dat de problemen daar hetzelfde zijn in Vlaanderen, maar dat wordt doortastender aangewerkt door de overheid. Ik denk dat de problematiek in Vlaanderen en Nederland gelijkaardig is. Hoor.
0: Ja, maar de Nederlanders pakken het dus harder aan.
1: Ze hebben bijvoorbeeld, ook omdat men niet enkel wil focussen op de landbouwsector, maar ook op bijvoorbeeld verkeer, stoot ook stikstof uit. Hebben ze bijvoorbeeld de snelwegen verlaagd naar 100 km per uur over de dag. Dat is een van de maatregelen om de stikstofuitstoot te verlagen. Dus dat zijn zaken waar dat ook naar gekeken wordt.
0: Ja, want het verkeer stoot ook een hoop stikstof uit.
1: Stikstof is wel een andere vorm van stikstof, is stikstofoxide.
0: Ja.
1: In de landbouw gaat het vooral om ammoniak.
0: Ja.
1: Maar ook dat heeft een impact op natuur, maar ook op gezondheid. Want dat wordt vaak onderschat. Men heeft het altijd voor de impact van stikstof op natuur. Maar het heeft ook een impact op onze eigen gezondheid. Ja. Met fijnstof. Wat onze gezondheid negatief beïnvloedt.
0: En nu zijn daar maatregelen getroffen voor de landbouw, bijvoorbeeld stikstofarme stallen en weet ik veel wat, maar zijn dat dingen die reëel toepasbaar zijn?
1: Dat zal moeten blijken, hè, maar ik denk vooral dat het een landbouwmodel is wat misschien aan herijking toe is. Een model dat vooral gebouwd is op export en schaalvergroting en meer. En ik weet ook van landbouwers zelf dat ze zelf ook uit die rat race willen stappen van dat steeds maar groter en meer en uitbreiden.
0: Ja.
1: Maar je zit natuurlijk in een economische realiteit, een economisch model. Stallen die afbetaald moeten worden. En dat is niet makkelijk, dat zijn geen makkelijke oplossingen. Maar het is natuurlijk de politiek die daar keuzes moet maken. En daar ontbreekt het wel aan, heb ik soms het gevoel.
0: Ja, momenteel zijn we weer terug. Alle natuurverenigingen zeggen het. Als je iets leest van Natuurpunt, om het even wat A en B. De natuur is momenteel niet erg prioritair in het beleid.
1: Minder als in het verleden, dat klopt. Ja.
0: Minder dan in de vorige legislatuur.
1: Ja, ja.
0: Maar de vorige, de daarvoor legislatuur het is, was het toch ook...
1: Het is een pendelbeweging. Dus het, ja. En bedoel, er komen ook op de politiek veel problemen af tegenwoordig, mondiaal. Het is, ja, ook geen, het is geen makkelijke job, denk ik.
0: Het is een zeer moeilijke job, politiek. Maar ja, je moet het niet doen. Hè. Het is een vrije keuze. Hè.
1: Nee, het is dat. En, maar het moeilijke is natuurlijk altijd dat natuur wordt altijd tegenover economie gezet. Terwijl zonder natuur is er ook geen economie. Ik bedoel, er is een voormalig...
0: Er zijn mensen genoeg die dat denken, dat zonder natuur de economie nog altijd draait.
1: Ja, er is een voormalig Europees commissaris, Potocnik, die zei ooit van... Terwijl je geld aan tellen bent, moet je je adem eens inhouden. Dan weet je hoe belangrijk natuur is.
0: Het is misschien een goede tip.
1: Het is op flessen getrokken, maar het geeft maar aan... Bedoel, ook de landbouwsector kan niet zonder natuur. Het watersysteem is een natuurlijk systeem. En zonder water zijn er geen groenten of is er geen productie. Dus,
0: nee, absoluut niet. Dan hebben we nog buiten de stikstofproblemen die er zijn, de versnippering van het verlies aan habitat. Dat is iets wat daar eigenlijk ook overal optreedt. Dus gebieden die versnipperd geraken.
1: Ja, we bouwen Vlaanderen stilaan vol. Overal komen wegen.
0: Wegen, wijken.
1: Wijken, landbouwgebieden die steeds intensiever worden. Dus dat is voor de natuur is dat geen goede zaak.
0: Maar de bevolking groeit.
1: De bevolking groeit, maar we zijn in Vlaanderen natuurlijk ook wel gewend om zeer luxueus en op grote kavels te wonen. Ieder wil zijn eigen huisje met een tuintje.
0: In Nederland is dat anders.
1: In Nederland is dat anders, maar ook in andere landen. In Duitsland, daar is ook een veel betere ruimtelijke ordening. Dat is ook in Vlaanderen ook politiek in het verleden wat mismeesterd. Beleidsmatig werd de Vlaming bij wijze van spreken verleid om de buiten te gaan wonen op zijn eigen kavel. Dat is een mentaliteit die tijd nodig heeft om te wijzigen, maar ik denk dat we zo niet veilig kunnen blijven doen. Vlaanderen is zeker niet volgebouwd, want er is nog heel wat open ruimte, maar die open ruimte wordt met de dag kleiner en kleiner.
0: Ja, dat wordt nog steeds...
1: En die hebben we nodig voor landbouw.
0: Aangesneden.
1: Maar ook voor water, elke voor natuur.
0: Nu... We zijn er allemaal, uiteindelijk, we zijn allemaal een beetje in die val gelopen in België. Hè. De mensen die de gronden hadden, hadden ineens veel rijkdom door de grond die verkocht kon worden voor bouwgrond. De mensen die wouden wonen, hadden woongelegenheid op een mooie plek.
1: Maar het is ook een bewuste beleidskeuze geweest in het verleden om ook de arbeidersklasse, om die... een mooi huisje met een tuintje te gunnen, zodat ze zich niet gingen organiseren in vakbonden en niet in opstand kwamen. Dus dat was om mensen ook rustig te houden. Dus dat is een bewuste beleidskeuze geweest, onze ruimtelijke ordening. Dat is niet iets wat spontaan is ontwikkeld of gegroeid. Dus dat,
0: nee, we zijn ons daar te weinig van bewust, denk ik.
1: Maar het is natuurlijk moeilijk om dat terug te draaien, vooral ook omdat we het gewoon niet vaak zijn, een mentaliteit hebben ontwikkeld en dat gaat tijd nodig hebben. Maar,
0: alle kavels die nu bebouwd zijn, ik zie die eerlijk gezegd niet terug naar natuur evolueren op.
1: Op korte termijn zal het zeker niet zijn, nu de bevolking...
0: Op middellange ook niet, vrees ik.
1: Ja, dat is een uitdaging.
0: Of daar moet in de buidel getast worden van overheidswegen. Ja, dan misschien wel, hè. Ja, alhoewel dat er veel mensen natuurlijk nu wel ineens met die appartementisering van de dorpen, hè, wat eigenlijk in feite wel goed is voor de natuur, omdat de mensen dan meer bij elkaar gaan wonen, zien we toch dat veel mensen op latere leeftijd zeggen, wow, dat huis, dat wordt te groot, die tuin, al dat werk. Hè, want het is een hoop werk, hè, een mooie tuin.
1: Nu, je ziet ook wel dat tegenwoordig de kavels steeds kleiner worden en ook vaak met meerdere gezinnen op wordt samengewoond in een blok.
0: Maar uiteindelijk is dat geen oplossing. Hè? Zolang als niet teruggegeven wordt aan de natuur of niet meer aangesneden wordt, hebben we eigenlijk geen oplossing voor de versnippering.
1: Dat klopt, dat is niet aansnijden.
0: Als we het gewestplan nemen, hè, op geopunt kun je dat bijvoorbeeld zien, en we gaan alle rode gebieden vol huizen zetten en alle gearseerde gebieden eveneens, dan is de versnippering totaal, denk ik. Hè?
1: Dat is een feit, ja. Nu, het gewestplan is ook een instrument uit een andere eeuw, letterlijk.
0: Toen waren de mijnen hier nog open.
1: Een ander tijdperk, de jaren 60. Ja. Toen was er de bevolking veel minder. Was ongebreidelde groei, toen kon het allemaal.
0: Ja, we hebben hier een gewestplan dat dateert vanuit de tijd dat de mijnen nog open waren hier in Beringen. En Beringen en Heusden en al die dorpen, Houthalen, die zijn allemaal voorzien van enorme rode gebieden waar dat kan gebouwd worden. En die nu ook bebouwd worden. Hè?
1: Ja, en daarnaast had je nog gewoon uitbreidings- en woonreservegebieden, dus, waar de eigenaar van de percelen geen recht had om te bouwen, maar dat was een mogelijkheid.
0: En er is geen ene politieker die dat durft terugdragen.
1: Dat is in de portemonnee van de mensen zitten. Dat is een heel moeilijke discussie.
0: Die gaat je gewoon niet vinden. Dan moet er dictatuur komen in België. Eerder zullen we daar niet aan toe komen, denk ik. Of zouden we toch ineens het licht moeten kunnen zien en een grote pot geld ter beschikking hebben? Moeilijk gebied, moeilijk domein. Het is iets dat mij persoonlijk interesseert. Maar goed. We gaan misschien eens overstappen naar de problematiek van de verdroging. Dus daar zijt je al mee bezig, met verdroging een beetje om te keren. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog die ecoducten en rasters waar dat we het over hadden. Hè. Die zouden moeten overal voorzien worden.
1: Ja, ras is natuurlijk een moeilijk verhaal, want zo versnipper je het landschap ook weer op een andere manier. Hè. Dus het is natuurlijk een balans zoeken tussen verkeersveiligheid garanderen, zorgen dat dieren naar een bepaald punt geleid worden om veilig de weg te kunnen oversteken. Maar anderzijds bouw je het gebied ook, plant je het ook vol met barrières. Het is visueel niet altijd aantrekkelijk, maar het vermijdt ook, of het zorgt ook voor dat dieren ook weer niet vrij kunnen rondtrekken. Dus het is een moeilijke, een complexe opgave.
0: Waar we dikwijls niet bij stilstaan, is dat zoiets bijvoorbeeld gelijk een Albertkanaal. Dat is een enorme barrière. Hè?
1: Absoluut.
0: Of zo'n Zuid-Willemsvaart ook. Hè?
1: Ja.
0: Daar raak het dieren niet in of uit. Hè? Ja, in wel, maar vaak uit niet.
1: Ja. Als je bijvoorbeeld ziet dat langs de Nederlandse zijde van het Kempenbroek, heeft men het Albertkanaal bij de vervanging van de oevers, heeft men overal fauna-uitstapplaatsen voorzien.
0: Ja.
1: In Vlaanderen wordt dat dan niet gedaan. Dus dat is voor reeën, evers, wijn, noem maar op. Zijn dat de enige mogelijkheden om uit zo'n kanaal te geraken als erin sukkelen. Dus dat is.
0: Ik denk dat jij wel een goed overzicht hebt over wat dat in Nederland gebeurt en wat dat in België gebeurt. Dat je toch wel een goede vergelijkingspunten hebt.
1: Op een aantal vlakken begint dat te lukken, ja.
0: Ja. Want het gebied is dus grensoverschrijdend. Het ligt in 7 gemeenten die aan beide zijden van de grens liggen. Een grens die we nu eigenlijk niet echt meer kennen. Hè. De grens stelt niks meer voor. Hè. Dat is eigenlijk
1: een lijntje op een kaart.
0: Lijn op een kaart. Hè. Maar overal staan nog wel grenspalen in het gebied.
1: Ja,
0: hè.
1: Ja. Dus ik weet niet van buiten hoeveel, maar toch een tiental, denk ik. Maar die staan van Voeren tot in Zeeland, langs de Belgisch-Nederlandse grens. Betonnen zuilen, palen, diep ingegraven om te vermijden dat mensen de grens zouden verleggen.
0: Ja, want dat is iets wat ik inderdaad tegenkwam. Dat mensen ooit wel grenspalen verlegden.
1: Dat gebeurde in het verleden wel. Ja, ik had daar straks al verteld dat het gebied in Kempenbroek bestond uit uitgestrekte heidegebieden, moerasgebieden die als gemene gronden mochten gebruikt worden door de gemeenschappen. En daar waren wel afspraken over, maar die grenzen waren vaak niet altijd herkenbaar in het landschap. Of met een steen, een rotsblok gemarkeerd. Mm-hmm. Ja, zo is het makkelijk te verleggen. Of een heg die geplant werd, of een aantal bomen die een grens markeerden. En daar werd wel eens mee, die werden wel eens verplaatst, die grenzen. Dat feit. En daar ontstond ook wel geregeld conflicten over die. Want die gemene gronden, dat klinkt misschien raar, maar die waren ooit enorm belangrijk ook voor de landbouw. Dat waren de plekken waar, voordat er kunstmest was, werkte de landbouwsector met het systeem van de potstal. Dus daar werd uit heide en velden werd strooisel, maïsel gehaald. Dat werd in de stal gestrooid. Het vee kwam s'avonds de stal op. Dit zijn ding daarop, dat werd gemengd en zo ontstond er eigenlijk mest wat nodig was om de akkers te bemesten. En die heidegebieden die waren enorm belangrijk om uiteindelijk mest te produceren.
0: Ah, ja.
1: Dus iedere vierkante meter was zwaar bevochten. Dus
0: om hei eigenlijk te maaien?
1: Om hei te maaien, om het vee te laten grazen, om strooisel te gaan halen, hout te kappen, turf te steken. Dat waren gewoon enorm belangrijke onderdelen van het dagelijkse leven. En dat daar werd niet mee gelachen als daar grenzen verlegd werden.
0: Ja. Een andere eigenaardigheid die bij jullie ook zichtbaar is, dat is de dodendraad.
1: We hebben, ook dat is niet iets wat specifiek voor het Kempbrug is, maar dat is, was op de volledige grens van België en Nederland uit de Eerste Wereldoorlog, waar dan de Duitsers een elektrische draadafsluiting geplaatst hebben om België van het onafhankelijke of neutrale Nederland te scheiden.
0: Want Nederland deed niet mee in de Eerste Wereldoorlog.
1: En dat was eigenlijk voor mij dat ofwel mensen naar Nederland vluchten, of dat krijgsgevangenen via het neutrale Nederland terug naar Groot-Brittannië zouden vluchten of zo. Dus daar werd een voor de hele grens van België en Nederland werd een elektrische afsluiting geplaatst. Nu klinkt dat vreemd, maar in die tijd, weinig mensen hadden toen nog al kennis gemaakt met de elektriciteit.
0: Ja.
1: En er zijn ook veel mensen doodgebleven, gewoon geëlektrocuteerd, omdat ze de draad wilden passeren.
0: En die mogendheden, dus die Duitsers, die daar zo zonder probleem 2000 volt op.
1: Ja, 2000-3000 volt, ja. En als je niet weet wat dat is, dan pak je die draad gewoon vast en dan ben je er geweest. Dat zijn dus, ook omdat die draad werd, zoals ik zei, dat heel veel boeren ook eigendom hadden in Nederland. Die moesten dus kilometers omweg maken om hun velden te gaan bewerken. Maar ook in die periode werd ook nog altijd duchtig gesmokkeld. Dus men zocht ook oplossingen om door de draad te kruipen. Daar werden speciale vensters gemaakt om de draad open te spannen, zodat we door konden kruipen. Dus men zocht wel oplossingen, maar er zijn ook mensen doodgebleven.
0: Ja, 1000 las ik. 1000 slachtoffers, iets meer.
1: Dat kan, ja. Dat
0: is toch wel ongelooflijk, hè, in die tijd.
1: Ongelooflijk. Daar zelfs, en dat hebben we ook in 2016, dus al 10 jaar geleden, hebben we dat ook gevierd. Dus, In 1916 is een Nederlandse handelaar erin geslaagd om 850 schapen kort voor kerstmis door de dodendraad te smokkelen naar Kamp van Beverlo. En dat was ongezien in die tijd, 850 schapen. Dus die heeft daar ook hulp gekregen van de Duitsers waarschijnlijk. Is ook veroordeeld uiteindelijk. En dat hebben we in 2016, 100 jaar na datum, gevierd met effectief 850 schapen. Ook heel die gebeurtenis nagespeeld met lokale verenigingen. De fanfare, de lokale toneelvereniging. Ook om die geschiedenis terug leefbaar te maken bij mensen. Dat is iets wat mensen steeds meer interesseert ook. Ja. Maar dat hing ook samen met die dodendraad.
0: Dat is ook wel iets dat aan jullie kant nog wel meer leeft. Hè? Dat is folklore en gebruiken zo.
1: Ja, en we proberen dat ook te gebruiken om mensen geïnteresseerd te krijgen in hun eigen streek. Om wat wij noemen een streektrots te creëren. Mensen kennen vaak beter wat er zich afspeelt in Griekenland of waar ze op vakantie gaan dan in hun eigen achtertuin. En dat willen we eigenlijk ook veranderen. Dat mensen een beetje meer trots zijn op hun eigen streek, zodat ze er ook meer waardering voor hebben. En ook opkomen voor het behoud van die waarde van hun eigen streek.
0: Ja, en dat is een van de middelen.
1: Dat is een van de middelen, ja.
0: Ja. Zeg, ja, het gebied is nu een UNESCO mens- en biosfeergebied.
1: Dat klopt.
0: Leg dat eens uit, wat is dat? Ja, is dat zoiets gelijk een UNESCO-werelderfgoed? Of?
1: Nee, het is ook een erkenning die door UNESCO wordt gegeven. Dus werelderfgoed is...
0: Wie is UNESCO? Want veel mensen zullen zeggen, UNESCO, wat is dat nu weer?
1: Ja, dat is eigenlijk de wetenschappelijke afdeling van de Verenigde Naties.
0: Ah ja.
1: Dus die eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog zijn opgericht om door middel van wetenschap en samenwerking vrede te stimuleren tussen volkeren.
0: Ja.
1: En die zijn die op een gegeven moment ook aan het focussen op het erfgoedaspect. Zeg maar, zoals de naam het zegt, het erfgoed wat zo belangrijk is voor de wereld, wat zo uniek is voor de wereld om dat te beschermen. Werelderfgoed. Daar zijn dus, kunnen er ook natuurlijk erfgoed onder vallen. Maar dat is zeer beperkend of zeer, met zeer veel regels gaat dat gepaard. De mens- en biosfeergebieden, dat is eigenlijk pas sinds 1971 ontstaan, dat programma. En dat heeft vooral als bedoeling om lokale gemeenschappen aan te sporen, te stimuleren, te ondersteunen om op een duurzame manier met hun eigen leefomgeving om te gaan. Dus de bescherming van wat ze belangrijk vinden, natuur, landschap, erfgoed, te combineren met toch een gezonde, duurzame economische ontwikkeling. Dus dat je niet mensen uit een gebied wegjaagt, maar zorgt dat er werkgelegenheid is voor mensen. En in ons geval is dat bijvoorbeeld landbouw en toerisme zijn twee sectoren waar we ons op willen focussen. En die kandidatuur die hebben we in 2023 ingediend, na 7 jaar voorbereiding. En die is in 2024 positief gehonoreerd geweest door UNESCO. En daarmee waren we het eerste in België. eerste biosfeergebied, mensenbiosfeergebied, en het tweede in Nederland. We zijn een grensoverschrijdend gebied. Wat het wel bijzonder maakt.
0: Ja, dus jullie zijn eigenlijk het enige gebied in België...
1: Op dit moment wel. Op dit moment is De Weijers hier in Middelenburg ook bezig met een kandidatuur. En zij, heb ik begrepen...
0: De Weijers, dat is hier Zonhoven en...
1: Zonhoven, Genk, Hasselt, ja. Omgeving, het hele vijvercomplex.
0: Het vijvergebied, ja. Het
1: vijvergebied Middelenburg. En zij wilden dit jaar hun kandidatuur indienen. Dus wie weet zijn we volgend jaar met z'n tweeën.
0: En wat is het voordeel van zo'n UNESCO mens- en biosfeergebied te zijn?
1: Ja, enerzijds is dat de merknaam UNESCO die je mag dragen. Wat het gebied toch wel een zeker prestige geeft. Dat was ook een van de beweegredenen van de lokale bestuurders van het gebied op de kaart zetten. En net zoals de term Nationaal Park bij iedereen wel een belletje doet rinkelen, doet UNESCO ook wel een belletje rinkelen. Mensen kennen dat begrip. Ze willen het gebied ook toeristisch wat verder ontwikkelen. Maar voor ons als partnerschap was het ook vooral belangrijk om gezamenlijk een plan voor de komende jaren uit te werken. Hoe we met dat gebied verder gaan samen. En dat plan hebben we aan UNESCO voorgelegd, want je moet daar een heel dossier indienen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat hebben ze als waardevol beschouwd. Ook de samenwerking die we de afgelopen jaren opgebouwd. Is voor hen een argument geweest om hun naam eigenlijk te koppelen aan de samenwerking en aan het gebied.
0: Mm-hmm. Dus de naamsbekendheid, UNESCO, is heel belangrijk voor jullie.
1: Het is belangrijk, maar het is vooral ook een stimulans om het feit dat je door zo'n wereldorganisatie erkend wordt, dat zij zien dat wat je doet... dat waardevol is. Dat geeft ook wel een zekere motivatie voor de verschillende organisaties waarmee we samenwerken. Een trots. Ik merk ook bij lokale besturen dat ze toch best wel trots zijn op die erkenning.
0: Ja.
1: Dat hun gemeente wereldwijd erkend wordt als een plek waar mensen bijzondere dingen doen. En dat zorgt wel dat mensen toch wel ook weer waardering krijgen voor hun eigen streek.
0: Ja, en jullie directeur, Inja Schops, die heeft daar ook wel mee voor geijverd. Neem ik aan.
1: Injas is daar zeer actief mee betrokken geweest.
0: Ja, dat denk ik ook wel. We hebben hem hier in het programma al gehad en hij vindt dat inderdaad zoiets... Ja, het geeft een betere uitstraling aan het gebied.
1: Ja, het geeft ook aan dat... En dat is ook iets wat we als regionaal landschap Kempen en Maasland van in het begin bij onze ontstaansgeschiedenis altijd hebben gepromoot, is dat het hebben van natuur en landschappen ook economisch een voordeel kan zijn. En toen we 35 jaar geleden begonnen zijn, we zijn eigenlijk ontstaan als organisatie uit het samengaan, heel onverwachts, van de Kempense Steenkoolmijnen en Natuurpunt. Twee onverwachte partners.
0: Inderdaad,
1: bij het sluiten van de mijnen kwamen er heel wat middelen vrij om Limburg economisch te ontwikkelen.
0: Met de reconversie.
1: Daar kwamen allerlei grootse plannen en ideeën die ook heel veel ruimte zouden in beslag nemen. Vanuit de milieubeweging is daar redelijk veel protest tegen ontstaan en... onder andere Tiel Gijzelink, maar ook Weile Stief Stevaart, de gedeputeerde toen.
0: Ja.
1: Die hebben toen de milieubeweging uitgedaagd en gezegd van, je bent altijd overal tegen, maar zeg nu eens waar je voor bent. En toen is eigenlijk onze organisatie aan de slag gegaan, onder andere met de ontwikkeling van het fietsroutenetwerk, het knooppuntensysteem, om aan te tonen dat door mensen welkom te heten in een aantrekkelijke streek met veel natuur, landbouw, landschappen, cultuur, erfgoed, dat je daar ook... lokale economie mee kan ondersteunen. En dat blijkt ook uit alle cijfers. Ook met het wandelen. Dus onlangs de cijfers weer vrijgegeven wat dat betekent voor de Limburgse vrije tijdseconomie. Dus dat is ook wel een economische factor die belangrijk is. Zonder ons enkel op dat economische aspect willen blijven blind staren. Maar het is wel een mechanisme om te blijven ijveren voor het behoud van die landschappen, die natuur, die erfgoedelementen die dat landschap zo aantrekkelijk maken.
0: Ja.
1: Want je kan wel als café een lekkere tas koffie aanbieden, maar als je in een industriële omgeving zit, dan is dat minder aantrekkelijk voor mensen om naartoe te komen.
0: Of als er een varkenstal iets verder staat, is het ook iets minder. Hè?
1: Dat klopt, ja.
0: Dus ja, en dat gebied moet ook beheerd worden. Ik heb gezien op jullie site dat een ingewikkelde affaire is, dat beheer.
1: Wij werken... In Kempenhoek samen met 43 organisaties, waarvan er een aantal effectief ook natuurbeheren en eigendom hebben. De bekendste in Limburg zijn denk ik Limburgs Landschap en Natuurpunt, maar ook het Agentschap van Natuur en Bos. En dat, zoals ik daar straks al zei, dat is veel koffie drinken, dat is veel overleggen, mensen samenbrengen, maar dat gaat wonderbaarlijk goed. Dus die mensen hebben wel op zich in grote lijn dezelfde doelstelling. Op details zijn er vaak wel wat andere aandachtspunten of andere prioriteiten. Maar al bij al is de doelstelling wel hetzelfde.
0: En wie zijn dat in Nederland?
1: In Nederland heb je vooral natuurmonumenten. Dat is eigenlijk de grootste. En daarnaast heb je ook defensie in Nederland. Dat is een aantal militaire domeinen die ook een aantal grote gebieden beheren. Ook voor natuur.
0: Zitten die daar ook?
1: Zitten daar ook, ja. Dus die hebben, ik denk, bijna 1200 hectare aan militaire oefenterreinen. En dat wordt steeds belangrijker. Ze willen ook gaan uitbreiden. Nu met de nieuwe geopolitieke ontwikkelingen. Dus in Nederland ook een kijk om militaire...
0: Ja, hier zijn ze ook actiever dan ze ooit geweest zijn. We zitten terug in de jaren 90 of zoiets. Dus ze ook redelijk actief waren. Ja. Met Kosovo en Bosnië en...
1: Maar dus zij hebben ook een zeer sterke ontwikkelde afdeling die met het beheer en ecologie van het gebied bezig is. Dat is ook een Europees beschermd gebied, Natura 2000. Dus de hoofddoelstelling is defensie en de tweede doelstelling is natuurbescherming in dat gebied. En hoe vreemd het ook klinkt, maar het is vaak ook juist omdat het een militair domein is.
0: Absoluut, hier is dat ook zo. Hè. Vallei van de Zwarte Beek is grotendeels bewaard gebleven doordat het een militair domein is. Hè.
1: Ja.
0: Dus dat is... een versterkende factor geweest.
1: Dat klopt, ja.
0: Ook dat niet dicht bevolkt was.
1: Dat er niet mag gebouwd worden, ja, dat klopt.
0: Bij jullie dat op een grenslaag, denk ik, ook heel belangrijk geweest?
1: Dat heeft meegespeeld. Maar ook het feit dat die gronden pas zeer laat ontgonnen zijn. Dus eigenlijk pas die gemene gronden. Napoleon is daarmee begonnen om die te privatiseren. Dat is niet gelukt. Maar dat is eigenlijk pas na de onafhankelijkheid van België dat de Belgische koning en de Belgische regering... bij wet eigenlijk de gemeente verplicht heeft om die gronden te privatiseren. En dat heeft er ook toe geleid dat die gronden heel lang onbebouwd gebleven zijn. En dan belangrijk werden voor de landbouw en daardoor ook niet zijn ontwikkeld tot woongebieden.
0: We gaan nog eens naar een muziekje luisteren, Erwin. Ik heb hier Sphinx klaarstaan van het Molly Miller Trio. Een blues, jazzy-achtig instrumentaal stuk.

0: The One You Love van Rufus Wainwright was dat. We hebben in de studio dus nog altijd Erwin Christus. Die heeft toch altijd niet van plaats veranderd. Dus we hebben het over het Kempenbroek. Dat een deel is van het regionaal landschap Kempen en Maasland. In het noordoosten van Belgisch Limburg dus. En we hadden het al over hoe dat het gebied eigenlijk beheerd wordt. En we hebben de verschillende organisaties die daarmee bezig zijn al een beetje opgenoemd. Ziet jij een groot verschil tussen natuurbeheer in Nederland, natuurbeheer in België? Want vertel eens wat over natuurmonumenten. Want dat is een organisatie die ik eigenlijk niet ken. Ik heb er al wel veel van gehoord, maar...
1: Ja, ze zijn eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Natuurpunt.
0: Ja.
1: Die zijn ook in heel Nederland actief, dus ook landelijk. Het grote verschil is met Natuurpunt. Dus Natuurpunt is een organisatie die heel erg bouwt op vrijwilligers en haar vrijwilligerswerking. Ja. Natuurmonumenten heeft dat niet. Die werken vooral met professionelen. Maar voor de rest beheren zij natuurgebieden. Het groot verschil wat ik zie in Nederland is dat daar steeds meer gekozen wordt voor... wat dan met een mooie Engelse term rewilding heet. Dus dat je natuurlijk processen een vrije gang laat gaan en zelf minder ingrijpt als mens. Dus het verwilderen van gebieden of procesnatuur, zoals dat technisch heet. Ik heb er ook nog altijd geen mooie Nederlandse term voor gevonden, want het is allemaal even lelijk, procesnatuur of rewilding. Maar
0: ja. Het
1: gaat er eigenlijk om dat je als mens een stapje terugneemt en de natuur zelf laat beslissen binnen wat in onze huidige maatschappij mogelijk is natuurlijk. En daar kiezen ze in Nederland iets sneller voor. Ook het inzetten van bijvoorbeeld grote grazers, zoals paarden en koeien, die

0: de rasters natuurlijk mogen die hun ding doen waar ze...
1: En hoe worden die kuddes dan eigenlijk in de winter...
0: Dus in principe worden die kuddes, de grootte van de kuddes afgestemd op de gebieden. Dus die worden zodanig in aantallen gestuurd dat die de hele winter doorkomen met het voedsel wat in zo'n gebied aanwezig is. En in natuurlijke omstandigheden is het ook normaal dat dieren de winter wat magerder uitkomen. Om dan in het voorjaar weer terug gewicht aan te nemen. Dus men stuurt vooral op het aantal dieren wat past bij de oppervlakte van het gebied. En het aantal voet... En in heel extreme gevallen wordt er wel eens bijgevoederd.
1: En die grazers worden die worden dan uit de kudde gehaald en die worden dan...
0: Ofwel worden die in andere gebieden ingezet, want natuurlijk is in heel Nederland actief. Maar ze werken daarvoor samen met een andere organisatie. Ofwel worden die dieren ook vaak geslacht en vlees verkocht als natuurvlees. Biologischer als dat zou je het niet vinden.
1: Nee, inderdaad. En wat voor grazers zijn dat daar bij jullie zitten?
0: Ja, in Nederland, ze werken dan met, wat als het over koeien gaat, over Schotse hooglandrunderen, Galloways, die we ook in België wel...
1: Ja.
0: Maar in Nederland werken ze ook steeds vaker met wat ze de Tauros zijn gaan noemen. Dat is eigenlijk een nieuw runderras, wat eigenlijk ontstaan is door het kweken met allerlei primitieve rassen uit Europa, die ze hebben samengebracht. Eigenlijk het proces wat landbouwers gedurende de afgelopen duizenden jaren gedaan hebben om tot ons huidige landbouwvee te komen, hebben ze eigenlijk omgedraaid en zijn eigenlijk teruggegaan naar het oerrund, wat de meest natuurlijke gedraging heeft. En dat is dan de Tauros genoemd, want het oerrund is uitgestorven, dat zullen we niet meer terugkrijgen. Maar ze hebben gewoon met primitieve rassen waar de genen van dat oerrund nog in aanwezig zijn, hebben ze samengebracht en met wetenschappelijke begeleiding hebben ze met kruisingen eigenlijk terug een rundersoort gecreëerd. Een beetje vergelijkbaar met het hekrund, wat in Duitsland ooit is gecreëerd, maar waar wat problemen mee waren, omdat er wat veel Spaanse vechtstieren bloed in zat, waardoor die dieren redelijk agressief waren. Daar is de Tauros, en die worden ook opgevolgd, een soort die wel ingezet kan worden in België of in Nederland, of in andere plekken in Europa waar ook mensen komen. En als het over paarden gaat, dan hebben we het over de koninkpaarden. Of de Exmoorponies. Dat zijn paarden die eigenlijk hun eigen plan kunnen trekken, die nauwelijks verzorging nodig hebben. In Vlaanderen en Nederland ben je verplicht vanuit de wetgeving om ze eenmaal per jaar veterinair te onderzoeken. Ook de kalfjes of de veulens moeten ook geoormerkt worden, want het zijn nog altijd gehouden dieren. Dat zijn de rassen die gebruikt worden.
1: Hier in Bosland gaan ze een proef doen met buffels.
0: Met Vicente,
1: Vicente.
0: Ja, en, dat klopt.
1: Maar die moet je dan weer in een afspanning zetten.
0: Vicente is natuurlijk nog een ander kaliber. Dus ik denk dat hier iets van 500 hectare afgerasterd wordt, waar die dieren dan in kunnen rondlopen. In Nederland zijn er een aantal plekken waar dat ook al is. Je hebt de Maashorst, dat is een gebied langs de Maas in Noord-Brabant, maar ook in de Nationaal Park Zuid-Kennemerland bij Den Haag is er ook een gebied waar al jarenlang wiezenten rondlopen. Intussen kan je daar als toerist of als wandelaar ook in die gebieden in.
1: Ja.
0: Dat zijn soorten die er vroeger voorkwamen, maar die nog imposanter zijn als bijvoorbeeld die Tauros of zijn Schotse hooglandrund.
1: Ja, en die worden gewoon in weides gehouden of gewoon in... Ja, of heel grote weiden.
0: Dat zijn natuurgebieden, dat gaat van hooilanden tot bosgebieden, moerasgebieden. Dus die dieren zoeken zelf een weg.
1: Ah, ja. Maar dat is wel afgerasterd.
0: Al die gebieden zijn ook in het kempboek afgerasterd. Want die dieren mogen niet de weg op of mogen ook niet ontsnappen. Maar dus heel veel van die gebieden in Nederland zijn wel toegankelijk. Dus je kan daar vrij in rondlopen. Rondstruinen heet dat dan.
1: Is dat hier in België ook?
0: Dat is in België op een aantal plekken ook. Alleen hebben we daar nog niet de Tauros lopen. Dus daar lopen enkel de Schotse hooglanders of de Galloway koeien. Dus daar mag je in wandelen op sommige plekken. Maar Nederland kan dat op meerdere plekken.
1: Ja, want dat is een verwijt dat de natuurverenigingen dikwijls beetje krijgen, hè, van zowel van natuurvrienden als van anderen, dat ze een beetje aan tuinieren zijn in de natuurgebieden.
0: Dat het natuurbeheren in Vlaanderen is vaak nog het verder zetten van traditionele landbouwtechnieken, maaien, plagen, hooien, noem maar op. Ja. En dat is waar men dan met dat met rivalen

0: of met verwilderen, eigenlijk vanaf wil stappen. Dat is ook een beetje een filosofische discussie van moet je als mens alles willen bepalen. Ook ons hele Europese natuurbehoud met instandhoudingsdoelstellingen is, als sommigen noemen het, ook een beetje een boekhoudnatuur. Je moet een aantal van bepaalde soorten behalen.
1: Doelstellingen.
0: En vaak zijn er ook factoren waar je geen invloed op hebt die doelstelling onhaalbaar maken. Of bijvoorbeeld klimaatverandering zal ook heel veel teweeg brengen naar vlak van soorten. En daar is men in Nederland nu aan het experimenteren door gewoon de natuurlijke processen in een gebied te herstellen. Bijvoorbeeld het watersysteem en dan het gebied zijn ding te laten doen. De natuur zelf te laten kiezen welke soorten komen, welke soorten verdwijnen. En er verdwijnen soorten, maar er komen ook soorten bij, nieuwe soorten die men niet verwacht had. En het aantal soorten neemt in al die gebieden wel toe. Maar het zijn niet vaak de soorten die je dacht dat kwamen, omdat die volgens de...
1: Die verdwenen waren ook niet.
0: Sommige soorten waren verdwenen die teruggekomen zijn. Bijvoorbeeld een soort die in het kenboek, waarvan we vermoeden dat die elk moment terug zal komen om te broeden. En sommigen beweren al dat die al terug broedt, is de zwarte ooievaar.
1: Ah, ja.
0: Dat is een hele zeldzame, dat is eigenlijk een ooievaar die zwart is, zoals namelijk, maar die heel schuw is en die in tegenstelling tot de witte ooievaar die op palen of op schoorstenen broedt, die broedt echt in hele dichte, afgesloten moerasbossen. En we zien die ieder jaar in het gebied en dat is een soort die profiteert van dit soort natuur, waar je robuuste natuurkernen creëert, waar de natuur zijn gang mag gaan en waar je als mens niet te veel in zit te maaien of te kappen of te beheren.
1: Ja, nu zijn we misschien ook bij het stukje toegankelijkheid gekomen. Wat vind jij eigenlijk van, of hoe benaderen jullie de toegankelijkheid in het gebied? En is dat gelijk in België als in Nederland?
0: Dus met de natuurorganisaties zorgen we samen dat hun gebieden toegankelijk worden. En zoals je zegt, wij beheren zelf geen gebieden, maar wij zorgen wel voor de bewegwijzering van de wandelroutes bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En samen met hen zorgen we altijd dat er voldoende grote gebieden zijn waar de natuur ook rust vindt. Mm. Maar we zorgen wel altijd dat er wandelroutes zijn waar mensen kunnen gaan wandelen. Dus dat, en zoals ik al zei, er meer dan 450 kilometer aan bewegwijzende wandelroutes in het gebied. Waar mensen hun hartje kunnen ophalen. En sommige gebieden zijn niet bewegwijzerd, maar ook niet afgesloten. Dan mag je in gaan wandelen. Lokale mensen die hebben vaak jarenlang hun bospaden die ze gebruiken, die mogen ze ook blijven gebruiken. Maar ze worden dan niet bewegwijzerd of gecommuniceerd.
1: Ja.
0: Waardoor je ook al een zekere rust creëert. En sommige gebieden, zoals in Nederland, die struingebieden, die zijn ook toegankelijk. Daar zijn klaphekjes in de prikkeldraad. Daar kan je dus in. En dan moet je zelf je weg zoeken.
1: Ja.
0: En dat zorgt ook voor een zekere toegankelijkheid, maar ook een zekere... je selecteert ook een bepaald publiek. Sommige mensen voelen zich niet veilig. Of als ze met een hond gaan wandelen, dan blijven ze ook weg uit het gebied, omdat dat nog niet altijd even goed combineert met die grote grazers. Maar dat is wel het grote verschil met Nederland. Daar heb je meer van die gebieden waar je in de gebieden gewoon vrij mag rondlopen, terwijl je in Vlaanderen geacht wordt meer op de paden te blijven en de bewegwijzende wandelroutes moet volgen.
1: In Engeland is dat wel, hè? Dat is dus overal.
0: In Engeland minder, ik denk in Schotland meer. Daar heb je dus,
1: Schotland, ja.
0: Daar mag je dus in principe overal wandelen.
1: Ja.
0: Dat is in België of in Nederland ook niet het geval. Dus dat, dat heeft te maken met eigendomsrecht, maar ook met ons kleine landje waar de natuur al zodanig versnipperd is.
1: Ja. Ja, dat eigendomsrecht ook, denk ik. Hè,
0: eigendomsrecht, maar ook het feit dat je die kleine natuurgebieden in Vlaanderen, en hoe groot in het Kempbroek ook zijn, zijn ze naar internationale normen nog altijd klein. Daar proberen we ook wel rustzones te creëren voor natuur, ook voor bijvoorbeeld everzwijnen. Als je alle natuurgebieden zou volledig toegankelijk zou maken, zouden die dieren ook constant opgeschrikt worden en ook de landbouwgebieden inlopen. Dus die natuurgebieden dienen eigenlijk een beetje als rustige plekken waar ze in blijven. Dus als je dan ook een aantal gebieden niet toegankelijk maakt, niet per se door ze fysiek af te sluiten, maar vooral door de mensen actief te leiden met bewegwijzering, dan zorg je ook voor rust dat die dieren ook uit de landbouwgebieden wegblijven. Dus dat is een beetje een sturen ook van mensen en dieren.
1: Ja. Hoe kijk jij naar de evolutie van de natuur? Want inderdaad, sinds de jaren 70, visueel voor het oog en ook theoretisch en weet ik veel wat, zijn de natuurgebieden alleen maar toegenomen. Hè? Hebben we toch stappen vooruit gezet. De wolf is teruggekomen, de bevers zijn er terug. Er zijn van allerlei everzwijnen hier in Koersel ook uitgezet waarschijnlijk. Maar in ieder geval, er is veel meer van dat soort natuur. Maar er is ook tegelijkertijd veel achteruitgang. Bij, ja. Bijvoorbeeld bij weidevogels schijnt achteruitgang redelijk dramatisch te zijn. Roofvogels daarentegen zijn teruggekomen. Maar er zijn nog andere groepen die eerder
0: dat is een achteruit gaan. Een heel bizarre vaststelling dat het aantal de oppervlakte beschermde natuur in Europa is toegenomen sinds de jaren 70. Maar de biodiversiteit is gekelderd. En dat is niet omdat er meer natuurgebieden beschermd zijn, maar dat heeft vooral met de algemene milieuomstandigheden te maken. Met ook de natuur buiten de beschermde gebieden die vogelvrij verklaard is. En daar zijn successen, onmiskenbaar. Ook in het campboek, de oppervlakte beschermde natuur is toegenomen. Een aantal soorten zijn toegenomen. De bever is teruggekeerd, de wolf. Niet iedereen vindt dat een succes, maar dat is een andere discussie.
1: Want dat zijn soorten die ervan profiteren, van zo'n maatregelen.
0: Maar dat zijn de zichtbare soorten. Ja. Maar wat het meeste zorgen baart, zijn de minst of de minder zichtbare soorten, like insecten. En daar is het echt dramatisch. Ook de laatste natuurrapport blijkt dat ook bijvoorbeeld de bossoorten het ook wel beter doen. Omdat bossen beter beschermd zijn, ook bossen stilaan uitbreiden. Maar het zijn vooral soorten die met het cultuurlandschap, die in het cultuurlandschap leven, de landbouwgebieden, die jaar na jaar blijven achteruit gaan. De akkervogels, de weidevogels, soorten die met kleinschalige landschappen samenhangen, die hebben het zwaar.
1: Ja.
0: Maar het zijn vooral ook insecten en dat is de basis van de voedselketen. En als je daar met een probleem zit, dan zit je hogerop in de voedselketen ook met een probleem.
1: Ja.
0: En dat is niet zo zichtbaar. Een wolf, dat is indrukwekkend, dat komt in het nieuws. Dat gaat, of de bever, dat zijn soorten die je kan zien. Ook een aantal vogelsoorten die toenemen, die terugkeren.
1: Schimmels in de gronden misschien?
0: Schimmels in de gronden, bacteriën.
1: De toestand van de grond, hoe is het met de toestand van de grond gesteld?
0: De toestand van de grond in landbouwgebieden in Vlaanderen is niet goed. Dus het organisch koolstofgehalte is de afgelopen decennia stelselmatig verlaagd, omdat men vooral met drijfmest en kunstmest de akkers bemest en te weinig organisch materiaal inbrengt. Ook de biodiversiteit in de bodems is afgenomen. Maar het is ook pas sinds een aantal jaren dat ook het belang daarvan steeds duidelijker begint te worden. Vroeger dacht men dat de bodem een doods iets was waar je kunstmest op gooide en water en iets inplanten. Daar kwam al een gewas uit. Maar het wordt steeds duidelijker dat de bodem een levend geheel is. Waar
1: zelfs... Hoe diep in de bodem zitten levende organismen?
0: Dat weet ik niet van buiten kunnen zeggen.
1: Okay, maar... moet ik misschien eens vragen aan.
0: Maar ik weet wel dat in een handvol bodem meer organismen leven dan dat er mensen op de wereld zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dus het is ongelooflijk belangrijk om ook die biodiversiteit, ook voor de landbouwsector en de productiviteit van landbouwgronden, om die te verzorgen en daar aandacht. En daar begint ook steeds meer aandacht voor te komen. Landbouwers beseffen dat ze organisch materiaal in de bodems moeten inwerken, dat het niet genoeg is om kunstmest te strooien, maar dat er ook compost of houtsnippers of noem maar op in akkers moeten verwerkt worden.
1: Ja, maar je zou dat soms wel niet zeggen, hè? Dat ze beginnen in te zien in de landbouw dat het...
0: Het besef begint te groeien. Ja. Ik merk dat in de dagelijkse praktijk merk ik dat wel. Het is vaak ook met de omstandigheden te maken of met het systeem waarin ze zitten of met financiële aspecten die ervoor zorgen dat bepaalde keuzes nog altijd niet gemaakt kunnen. Ook beleid, wat vaak niet meewerkt. Om maar een voorbeeld te geven, in het Kemphoek hebben we, net zoals op andere plekken in Kemp, nog heel wat houtkanten. We zijn al een tijdje aan het proberen om dat beheer van die houtkanten, wat vroeger door landbouwers gebeurde, maar dan uiteindelijk verloren gegaan is, om dat terug aantrekkelijk te maken, dat hout te versnipperen en in de akkers in te werken, dus dat organisch materiaal daarin te werken. Maar dan zit je met allerlei wetgeving die dat moeilijk maakt en waar de beleidsmakers wel stilaan inzien dat er dingen moeten veranderen en ook dingen gaan veranderen. Maar je komt met allerlei wetgevingen in aanmerking die het gewoon bijna onmogelijk maken voor landbouwers om dat soort dingen te doen.
1: Ik denk vooral ook met economie, hè, want uiteindelijk is het altijd de prijs van de goedkoopste die...
0: Het is de prijs van de goedkoopste, maar anderzijds een bodem die gezond is en die productiever is, is ook een waardevol iets voor je landbouwbedrijf.
1: Ja, maar ze hebben net... Het landbouwakkoord met Zuid-Amerika?
0: Mercosur,
1: inderdaad, verdrag. Waardoor dat we natuurlijk hier de landbouw weer onder druk komt te staan van goedkope vleesproducenten in Argentinië en zo. Hè.
0: Ja, het zal moeten blijken. Hè. Europa zegt dat er voldoende controlemechanismen zijn ingebouwd, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar het is...
1: Pieter Koopmans, die hier ook in de studio geweest is, een bioboer uit Hasselt-Keijten misschien. Ja. Die was er toch heel ongerust
0: over. Ja, ik volg hen dat wel. Dus dat zijn, je creëert een ongelijk speelveld ook. Labo's die hier wel aan allerlei wetgeving moeten voldoen om het milieu te beschermen, wat goed is en wat ze ook wel willen. Maar als je dan moet concurreren met landbouwers die dat niet moeten doen, dat is eigenlijk niet oké.
1: Ja. Erwin, we gaan misschien nog eens rap een stukje muziek nog draaien en dan gaan we naar het volgende item, de tip voor de luisteraar. Wat onze vaste tip is. Onze vaste rubriek.

0: The End of the World van Sharon Van Etten. Ja, einde van de wereld. En zo doemdenkerig zijn we nu eigenlijk niet in ons programma, maar in ieder geval de natuur die het moeilijk heeft, maar ook de natuur die zo mooi is, hè, Erwin, want een van jouw grote hobby's is fotografie.
1: Ja, ik zou het zelfs een passie noemen. Dus ik in vrije tijd probeer ik zoveel mogelijk in de natuur te zijn naast mijn werk, maar dan niet met het beheren of het samenbrengen van mensen, maar vooral om te ontspannen en te fotograferen.
0: Ja. Ja, ik heb eens gekeken op jouw site. Van alles heb je in landschapfotografie nogal veel en nogal mooie.
1: Landschappen, maar ook dieren en planten en makkelijk.
0: Professioneel zou ik zeggen.
1: Ja, ik doe mijn best.
0: Publiceert je ook in...
1: Ja, dus ook, maar ook mijn foto's ook door onze organisatie veel gebruikt in publicaties. Maar ook andere publicaties, dus dat wordt wel wat gepubliceerd, ja.
0: Ja. En ik denk dat we met dit thema naadloos naar jouw tip voor de luisteraar gaan, hè?
1: Ja, ik ben ook al jarenlang volg ik een zekere fotograaf uit Frankrijk, een Vincent Munier. En dat is niet alleen de fotograaf, maar ook een filmmaker. En die heeft in december vorig jaar, denk ik, zijn laatste film gelanceerd, Le Chant des Forêts.
0: Ja.
1: Whispers of the Forest, denk ik dat hij in het Engels noemt. Waar hij eigenlijk zijn liefde voor zijn Vogezen, want hij komt uit de Vogezen in Frankrijk, die hij van zijn vader gekregen heeft en die hij ook aan zijn zoon heeft doorgegeven, in beeld brengt. Fantastisch mooie film. Het is ook een fotograaf, filmmaker die op een zeer poëtische manier de natuur in beeld brengt. Dus niet echt documentair, maar op een zeer aantrekkelijke, kunstzinnige manier. Maar toch ook een onderliggende boodschap erin brengt. Dus zijn liefde, ook van zijn vader voor de Vogezen. Maar toch ook wel het pijnpunt van de achteruitgang van een aantal zaken. Het oude groen, wat daar zo goed als verdwenen is op 50 jaar tijd. Daar legt het ook wel de vinger op de wonden. En het is inderdaad mooi, maar je moet ook opletten dat de natuur niet tot een decor wordt waar je dan mooie foto's kan gaan maken, maar wat een leeg decor wordt. Want een decor zonder toneelspelers, dat is maar een saaie bedoeling. Dus, en dat doet hij in zijn film ongelooflijk goed, vind ik.
0: Het oude groen, dat hier vroeger ook algemeen voorkwam.
1: Ouroen weet ik niet zeker, het korhoen zeker. Het ouroen denkt dat eerder iets groter.
0: Dat is een andere soort.
1: Dat is een andere soort, ja. Dat is ook iets groter. Maar het is ja een indrukwekkende soort. En ze komt nog in Schotland voor, maar ook in Noorwegen. Daar is hij ook op zoek gegaan met zijn zoon. Hij wilde zijn zoon per se die emblematische vogel laten zien. En zelfs in zijn eigen Vogezen is dat bijna niet meer mogelijk. Kun je je voorstellen. Dus maar een fantastisch mooie, ook visueel mooi in beeld gebracht.
0: Want het zijn zo met onscherpe beelden en zoeken.
1: Hij heeft een zeer typerende stijl ook in zijn fotografie, die niet iedereen zijn ding is. Maar
0: je ziet heel goed hoe dat hij eigenlijk de natuur observeert, hoe dat in de realiteit eigenlijk eraan toe gaat. Hè?
1: Ja.
0: Met dieren die zich altijd verstoppen.
1: Hij kiest altijd zeer moeilijke onderwerpen. Niet het laaghangend fruit om in Afrika op safari te gaan, maar hij kiest een diersoort en gaat dan maandenlang daarmee aan de slag. Een van zijn vorige films, daar zijn ook boeken uitgekomen, was de sneeuwluipaard in Nepal of Tibet, denk ik, waar hij op zoek gegaan is. Waar hij gewoon jarenlang in de bergen heeft doorgebracht. En hij is iemand die daar zeer, zeer gefocust mee bezig is. Dus het is een bijzonder iemand.
0: En hij brengt ook mooi in beeld eigenlijk hoe dat, de microben moet doorgegeven worden, hè?
1: De microben, ja, en dat kan je niet doen door per se over facts en figures, over getalletjes en statistieken te praten, maar vooral over het delen van passie. En zo heb ik het ook van mijn vader en mijn grootvader doorgekregen.
0: Ja.
1: En dat werkt wel.
0: Ja, dat is wel de boodschap van de film, denk ik. Dat is iets wat wij ook proberen met ons programma, de interesse voor de natuur, een beetje aan te wakkeren bij onze luisteraars. Als ze al geen fervente natuurliefhebbers zijn, hè, natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Zou misschien ook wel kunnen. Dan rest mij eigenlijk alleen nog jou te bedanken voor naar de studio te komen en voor ons gesprek over het Kempenbroek. En,
1: heel graag gedaan.
0: Iedereen moet dat maar eens op zoek gaan. Hè, naar, we hebben tips genoeg gegeven waar dat...
1: Op de website kan je terecht voor alle informatie waar je kan gaan wandelen, fietsen. daarop. En ook heel wat informatie over de geschiedenis van het gebied en de soorten. Dus
0: hebben we weer welkom. Hebben we weer een gebiedje bijgevoegd aan onze gebieden die we hier kort bespreken. Ik hoop dat we ze allemaal eens kunnen doen, die van Limburg. Hè. Dit is nu Kempenbroek.
1: Ja.
0: Het Noordoosten. We moeten nog andere ook nog eens gaan behandelen. We hebben nog werk.
1: We hebben mooie gebieden in de provincie, dus we hebben werk genoeg. Ja, dat klopt.
0: Oké. We gaan eruit met nog een muzikaal nummer. Met Een Mooie Tijd van Maurits Pauwels. AK voor Mauro, denk ik. Hè? Ja.

0: Goedemiddag.
1: Dit programma Entre Nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas, Maastricht.
2: Bonjour.
3: Bonjour, comment ça va?
2: Entre Nous, een heel intiem programma met Jos Ben.

Luister even naar het begin, dat herken je. Maar ken je ook de Franse versie? Waterloo is een metafoor voor een mislukte relatie. Het is over, einde oefening. En dat was het ook voor Napoleon.

0: Waterloo, ABBA op zijn Frans. En dat hoor je toch niet heel vaak.
1: Entre nous, un programme avec des chansons françaises.
0: Bij mijn collega's van Entre nous was ik bij het concert van Dave in Maastricht. En die zong ook het nummer dat ik je nu laat horen. Het heet Mijn hart is ziek. Had ik dat maar nooit gezongen, zei Dave later, want ik dacht aan het lot. En inderdaad, later gebeurde dat waarover die zingt.

Met dat nummer, Mon Coeur et Malade, een nummer dat eerder uitkwam dan zijn grootste hit, althans bij ons, Danser Maintenant. Richard Antonini met een cover van All My Lovin' van Lennon en McCartney. Afscheid nemen van een vriend in Toi l'ami. Toi.

0: Alles vervaagt zodra de liefde komt, zong Richard Anthony. Ze noemden hem de rustige vader van de rock. Maakte leuke dingen, vind ik tenminste. Veel covers, dat wel. Verkocht meer dan 50 miljoen platen. En bezong maar liefst 600 titels, lees ik. Twalami, dat je hoorde, ging over de rimpeling die je vast kent als je beste vriend verliefd wordt. En ineens, foetsie, weg is.
1: Entre nous, vous souhaite une bonne journée.
0: Wat hebben François Zardy, Leonard Cohen en Herman van Veen gemeen? Ja, het leuke meisje met deze naam.

0: Suzanne. In de versie van de grote François Zardy.
1: Entre nous.
2: Entre nous. Un programme avec de la musique française.
0: Opeens kwam er een nieuwe Brel op de proppen. Zijn naam Stromae. Hier zijn grote hit Alors on danse.

0: Stromae. En die naam is tot stand gekomen door gegokel met die lettergrepen maestro. Enfin, je begrijpt het misschien. Hij danste door het programma in Alors on danse. Vast onderdeel in Entre nous, daar kom ik graag bij, de hommage van Paul Boerboom. Benieuwd wie die vandaag bespreekt.
1: Jane Birkin. Jane Mallory Birkin. Geboren in 1946 als dochter van David Birkin, een commandant bij de Royal Navy, en de beroemde Britse actrice en zangeres Judy Campbell. Jane Birkin werd wereldberoemd in 1969 door haar rol in het chanson van Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus. Op haar 18e debuteerde ze als actrice. Na een bezoek aan het filmfestival van Cannes besloot ze haar geluk te beproeven in Frankrijk. Daar ontmoette ze Serge Gainsbourg. Birkin was toen net getrouwd met de Engelse componist John Barry, met wie ze een dochter Kate had. Ze viel voor de charmes van Gainsbourg en begon een relatie. Ook met hem kreeg ze een dochter, Charlotte. Gainsbourg liet zijn genie als singer-songwriter los op zijn muze Birkin. Met een lofzang op 1969, L'année érotique.
2: Et que les dieux les bénissent jusqu'en 70.
3: 69. Année érotique.
1: Ze waren een iconisch paar. De relatie Birkin-Gainsbourg hield stand tot 1983. Als afscheidscadeau componeerde Serge een serie liedjes voor Jane, zoals Fuir le bonheur du peur qu'il ne se sauve. Wegrennen van geluk uit angst dat het zal ontsnappen.

0: Langzaam begon Birkin zich los te maken van Gainsbourg. Ze had een kortstondige relatie met de producer Jacques Doyon, met wie ze een derde dochter kreeg, genaamd Lou. Jane Birkin was net als haar moeder Judy Campbell, behalve zangeres, dus ook actrice. In de film Kung Fu Master treden oma Judy Campbell, dochter Jane Birkin en kleindochter Charlotte Gainsbourg samen op. Uniek. Jane was enorm populair. Modemerk Hermès introduceerde de fameuze Birkin-tas. Iedereen wilde met haar zingen en dat leidde tot mooie duetten in verschillende talen. In het Italiaans met Paolo Conte, Chiamami Adesso, Bel Me Nu.
1: Farmi trovare qui.
2: Chiamami adesso che.
0: In het Portugees met Caetano Veloso, O Leozinho, de kleine leeuw.
2: Gosta de te ver.

0: minha juba.
1: Jane Birkin overleed op 16 juli 2023. Ze was 79 en leed aan leukemie. Ze ligt begraven op Montparnasse naast haar eerste dochter Kate, die 10 jaar daarvoor was overleden. Een jaar voor de dood van Jane verscheen er een documentaire over haar, geregisseerd door Charlotte, waarin ze samen terugkijken op haar rol als moeder.
2: Ik me suis comportée comme une mère enfant, copine, peut-être pas assez responsable.
1: Ik heb me als kindmoeder een vriendin gedragen, misschien niet verantwoordelijk genoeg, zegt Jane in de docu. Kindmoeder Jane Birkin beschrijft hoe Kate en Charlotte als meisjes kattenkwaad uithaalden in de chanson Les Jeux Interdits, verboden spelletjes.

0: Weiland Jim Birkin met Les Jeux Interdits. Je hoorde een hommage van mijn collega Paul Bourbon. Merci Paul.
1: Avec Jos Benders, nous sommes entre nous.
0: Mike Brandt, die heb ik je nog niet vaak laten horen. Mike, die overleed op 28-jarige leeftijd, heel jong dus. En die liet ons dit chanson naar. Qui saura? Wie zal het weten? Oh,

Mike Brandt. Met Kisora. Je kent de titel ook in een andere taal. Kisera. Hasselt. Die plaats ken je niet alleen van zijn jenever. Axel Red komt er vandaan. Ze bezingt dat speciale gevoel als ze zegt... Ik hou van je ogen. Ik hou van je geur. Al die zachte gebaren die ik graag wil vasthouden. En dus noemde ze dit nummer Sensualité. Ja.

0: Jeanne Moreau en Yves Dutheil, gebroedelijk in L'Adolescente. Ashka, je schrijft het als HK, meer niet. Daar valt het nodig over te vertellen. Daarom nu onze collega Frank Steins, muziekanalist.
1: Danser encore. Ja, Jos, als dokter weet jij natuurlijk als geen ander wat de maatregelen waren tijdens COVID. En ze waren ook terecht. Maar dit lied heeft toch een beetje een protestkarakter gekregen tegen die maatregelen. Niet tegen de maatregelen op gezondheidsniveau, maar wel tegen het feit dat de McDonald's en andere zaken gewoon open waren terwijl de hele cultuursector dichtging. En Ashka, zo heet hij, heeft Danser encore als een reactie daarop geschreven. Het is bijna een volkslied, simpel en zingbaar. En met de tekst is: Nous voulons continuer à danser encore. We willen blijven dansen. En wat gebeurde er met dit liedje? Het werd niet alleen op de radio gedraaid, maar mensen begonnen te zingen in stations en op pleinen, in winkelcentra. En als je dan niet naar het theater mocht, ja, dan werd het station maar het podium. En we werden ook vervolgens met een groot gebaar weer het station uitgekegeld. Maar daardoor werd het lied eigenlijk minder een protest tegen de gezondheidsregels, maar wel een pleidooi voor iets fundamentelers. Namelijk dat samen zingen en cultuur geen luxe was, zoals in die tijd gezegd, maar echt iets essentieels. En ik hoop dat we dat ook voor de volgende pandemie, waarvan ik hoop dat die nooit komt, dat we dit ook kunnen herinneren. Danser encore.

0: encore.
1: Danser encore, nummer van Ashka. Initialen die behoren bij de artiest Kadour Haddadi. Met dank aan Frank Steins.
2: Entre nous. Een gans intiem programma van Jos Benders.
3: Dat is Erne van Us.
1: Jacques Brel die zou in het chanson genaamd Amsterdam aanvankelijk Antwerpen bezingen. Maar ja, dat kwam ritmisch niet uit. Tel even mee. In de Franse taal heeft envers twee lettergrepen. En wat past er dus beter? De drie lettergrepen Amsterdam.

opmerkelijk toch wel Franse zangers over Nederlandse steden. Een jazzy nummer nu over Den Haag van Tess Merlot. En zij is van Nederlandse bodem.

Tess Merlo over La E, Den Haag. En dat was een rondje Randstad, Nederland. En binnenkort dan maar eens een stedentour door België land doen. Après toi, Vicky Neandros, sluiterij. Tutan.

0: Vicky Leandros haalde uit met Après Toi. Even dit. Een van de meest humoristische Franse uitdrukkingen is Quand les poules auront des dents. En letterlijk betekent dat wanneer de kippen tanden zullen hebben. De uitdrukking wordt gebruikt om iets aan te duiden dat toch nooit zal gebeuren. Vergelijkbaar met het Nederlandse als de kalveren op het ijs dansen. Het beeld van een kip met tanden geeft perfect weer hoe onwaarschijnlijk een bepaalde gebeurtenis is. Je zegt het dus als je zeker weet dat het toch niet gebeurt. Wat ik zeker weet is dat dit gezellige uur Franse muziek niet tot stand zou zijn gekomen zonder mijn copain. Jan Daams redactie, Frank Steins muzikologie, Mark Keurens en John Klinkenberg techniek, Paul Boebo muziekkeuze en Felix Meurders voor de eeuwigdurende bijstand. Tot volgende week, bisou!
1: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

0: again to me, Rasta, because I rhythm them maka.
1: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Goedemiddag.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz at the Foyer. Welke platen en opnames hebben voor een serieuze verandering, een deuk of een diepgaande indruk gezorgd van in de loop van de jazzgeschiedenis? Jazzwise maakt regelmatig een lijstje van de 100 meest iconische platen. Daarin hebben we al heel vaak gegrasduind en dat doen we in deze aflevering verder. Zo is er het optreden van Duke Ellington tijdens het Newport Jazz Festival in 1956. Vlak na het laatste optreden ontstond er bijna een ware opstand op het terrein waarvan men nog steeds niet weet wat de oorzaak was. Maar dat was niet het enige bijzondere. Men bracht een plaat uit van dit optreden, maar jaren later kwam het verhaal naar boven dat de opnames van die plaat in een studio zijn gemaakt. Blijkbaar waren er problemen met de microfoons tijdens het optreden en moest heel de set opnieuw gespeeld worden voor het uitbrengen van de plaat. Hier is Jeeps Blues.

De bands van klarinetist en saxofonist Woody Herman slaagden erin om de groove en de feel uit de jaren 40 te combineren met de energie van de funk en bebop van de latere jaren. De muzikanten namen de verfijning van Ellington over en plaatsten dat op de snelle riffs van de Gillespie Big Band en dat allemaal op een tapijtje van de waanzinnig swingende ritmesectie van bassist Chubby Jackson en drummer Dave Tough. In Blues for Portland houden ze toch kalm en degelijk.

Wat betekende Jimmy Smith voor de jazzmuziek? Heel eenvoudig. Het was hij die het orgel gebruikte om fantastische nummers te spelen en op te nemen. En Blue Note had snel door dat daar muziek in zat. Ze plakte niet voor niks de ronkende titel op zijn plaat: A New Sound, A New Star. Ondertussen is het orgel natuurlijk stevig omarmd in de jazzmuziek. Hier is The Way You Look Tonight.

Van het stevige orgel van Jimmy Smith naar het legendarische topduo Getz Gilberto met Corcovado. Een onwaarschijnlijk vaak gedraaide plaat. We gaan naar de jazz standard of all jazz standards. Herbie Hancock's en Maiden Voyage. Maar waarom is die dan zo standard? De ritmische structuur blijft heel het nummer steeds dezelfde. Je kan in feite de 32 maten van het nummer gewoon programmeren en er eindeloos op blijven improviseren. Het is daarom een erg dankbaar nummer voor beginnende jazzmuzikanten om ermee aan de slag te gaan. Maar vandaag laten we het over aan de professionals. Freddie Hubbard op trompet, George Coleman op tenorsax, Herbie Hancock himself op piano natuurlijk, en tenslotte Ron Carter op bas en Tony Williams op drums. Maiden Voyage.

Art Blakey stond aan de wieg toen de hardbop evolueerde naar soul jazz, aangezien hij het was die de eerste samenstelling van de Jazz Messengers maakte met Horace Silver in 1956. Tegen 1958 had de bezetting van de band heel wat aanpassingen doorgemaakt en kregen we de blauwdruk voor de komende 5 jaar met Benny Golson tenorsax, Lee Morgan trompet, Bobby Timmons piano, Jaime Merritt op bas en uiteraard Blakey himself op drums. Hier zijn ze met Along Came Betty.

Jazz Avant-Garde is zo'n beetje voor de echte liefhebbers. De man die de doos van Pandora openzwaaide was Cecil Taylor. Maar het was pas dankzij een live opname in 1962 buiten Amerika die hiervoor zorgde. Hij was dan ook in bloedvorm die avond. Luister zelf maar in deze

Pianist Bud Powell was net als zijn tegenhanger Oscar Peterson een solist die zich enkel liet begeleiden door een bassist en een drummer. Dankzij verschillende opnames van eenzelfde nummer merken we hoe Powell de muziek diepgang kon geven en verder uitpuurde. Hier is zo'n gekende zesde take van zijn versie T for Two uit 1950.

We hadden eerder al Art Blakey met zijn Jazz Messengers. En dan is er uiteraard ook het Modern Jazz Quartet met John Lewis achter de piano, Mill Jackson op vibrafoon en Percy Heath op bass, Connie Jay op drums. De vibrafoon gebruik als lead-instrument maakt de sound van het kwartet uniek. Luister maar naar hun Angel Eyes.

The Incredible Jazz Guitar maakt zeer duidelijk dat Wes Montgomery anders speelde dan andere gitaristen. Hij maakte geen gebruik van een plectrum, maar van zijn duim om de snaren aan te slaan, waardoor hij zijn unieke, frisse en warme klank produceerde. Die sound kwam heel erg tot zijn recht in prachtige ballads en net zo goed tijdens uptempo nummers zoals in deze Airigan.

Tijd om ook deze aflevering van Jazz at the Foyer af te sluiten. En we gaan eruit met een grote naam. Misschien wel de meest invloedrijke stem sinds de jaren 40 voor heel wat muzikanten. All Blue Eyes of Frank Sinatra himself. Hij was een kei in het brengen van ballads. Uit een klassieke mid-jaren 50 opname pikken we er I've Got You Under My Skin uit. Blijf genieten van muziek en blijf genieten van elkaar. Graag tot een volgende gelegenheid.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL. Vertrouwd en dicht.

Goedemiddag, dit is de foyer. Voor wie het nog niet wist, BNL Radio, dat is wel degelijk mijn huis. En tot 6 uur zal het hier allesbehalve oorverdovend stil zijn. Wat dacht je van deze?

Wanted You, natuurlijk met een van die tracks uit het nieuwste album Boys Cry 2. Forget Me heet deze. Vorige week verkochten ze nog 4 dagen op rij het Koninklijk Circus uit. Mooi, mooi, mooi zou je denken. Maar zo groot is die zaal nu ook weer niet. Ze kunnen eigenlijk wel beter, denk ik. Maar goed, het staat mooi op je cv als je kan zeggen ik verkocht 4 dagen op rij een of andere zaal in Brussel uit. De volgende is er een waar de voorbije dagen heel wat commentaar op verscheen. De nieuwste van Sylvie Kreuz samen met Romeo Elvis. Kiss the Grass, de anthem van onze Rode Duivels voor de beker van dit jaar.

op zijn zachtst uitgedrukt kan je wel zeggen dat de commentaren van de voorbije dagen niet zo heel positief waren over dit nummer. Is het nu een verkrachting van een originele, zeer goede belpopklassieker? Of is het gewoon leuk gedaan? Ik weet zelf niet wat ik ervan moet denken. In elk geval, wat ik wel denk te weten, is dat onze momenteel al sowieso eerder tamme duivels hier niet zoveel meer peper door in hun gat zullen krijgen om met die beker naar huis te komen. Kiss the Grass was dit van Sylvie Kroijs samen met Romeo Elvis. En Simeon laat het niet aan zijn hart komen. Die bracht gewoon zijn eerste single uit. Attic Door heet deze.

wacht maar liefst 4 jaar aan dit album dat pas zo net verschenen is. Sebastiaan Simoens, zo heet hij eigenlijk. Artiestennaam Simeon dus. En we gaan hier in de komende weken zeker nog wel meer van te horen krijgen, denk ik. Want er zullen nog wel singles uit dat album gaan verschijnen. Nachtvlucht, die bracht ook een nieuwe plaat uit, of een nieuwe single uit, beter gezegd. Samen met Elsje Helewoud, weet je nog, die dame van Elisa Wout. Dit is Donsdag.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBlue.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

op rij, die funky single van Nachtvlucht met Elsje Elewoud, donsdag, gevolgd door The Velvet Jesus uit Leuven met The Endless Border. En ook deze is nieuw, It Anita met Lion Tamer.

Ed Cassowary bracht in november al een eerste track uit dat nieuwste album dat binnenkort verschijnt uit Ihi Aha, zal het heten. It Anita was dit. En deze nieuwe track Lion Tamer, je zou denken dat ze het rustiger aan gaan doen, maar zoals gewoonlijk naar het eind van het nummer ontploft het toch weer terug. We Came As Dirt, daar ontploft het onmiddellijk mee met deze Hallows.

een leuk nummer, deze Bloom van Sevens. Binnenkort mogen we dus ook een album verwachten. Vincent Lambrechts die speelde bas bij heel wat Belgische bands. Een tijdje terug richtte hij zijn eigen groep op, King Hay, waar hij ook de zang voor zijn rekening neemt. Net na nieuwjaar, 14 januari, dacht ik, verscheen een eerste single, deze All Along.

Als ik deze All Along hoor, kan ik alleen maar zeggen, meer van dat en liefst zo snel mogelijk. Pelican Dealer, dat weten we al een tijdje, die lonken heel nadrukkelijk naar de hitparades. Met de nieuwste single Coming Around is dat niet anders.

Coming Around van Pelican Dealer. Dus als ik zeg donder, hel en hagel, dan heb ik het niet over de weersomstandigheden van vandaag, maar wel over de gelijknamige Belgische band. Binnenkort mogen we nieuw werk verwachten en de kans is groot dat ze ook naar de foyer komen voor een interview. Ondertussen doen we het nog even met een van de oudere nummers. Dit is Kermis in de Hel.

Dit had zomaar in een live set van Kregel of misschien zelfs Fred Angst kunnen staan. Maar nee hoor, donderhel en hagel is het met Kermis in de Hel. Chairman, zo heet de nieuwste van Bonacar.

0: We volgden anderen gewoon op Bonacar met Chairman, gevolgd door Empty Head met Vincent, een meest recente single. We gaan het eerste uur foyer afsluiten met heren van Belgian Essentiality en daarna min nog. Maar blijf zeker verder luisteren, want vanaf 5 uur krijg je nog heel wat nieuwe tracks van onder meer Nel NGP, Cracks, Bonfire Lakes, Mauro Pavlovski en nog heel wat anderen. Tot zo dadelijk.
1: Ik doe het morgen, dat ik het zeker zal doen. Morgen, zeker voor de noem. Ik doe het morgen, morgen, morgen, dat ik het morgen zal doen.

Vergeet me. Ik wens je een blackout. Amnesie. Geheugenverlies. Misschien een kleine verstandsverduistering.

geliefd. Zo heet de nieuwste Nel en GP. Blijf zeker verder luisteren, want ik zei het er straks al. Je krijgt tijdens dat tweede uur nog heel wat nieuwe nummers. Zoals deze van Guiding Hands.

je eerste single van de Mechelse post-metal band Guiding Hands. Knife Erode heet deze. Die van Cracks, die benadrukken het nog eens. Gewoon blijven luisteren zeggen, want it gets better.

In 2024 wonnen ze de wedstrijd La Wedstrijd. En dan weet je al waar je je aan mag verwachten als je deze Cracks live gaat bekijken. It Gets Better was dit. Marino van Bonfire Lakes doet het uiteraard een stuk rustiger aan. Maar hij brengt wel heel goede singles uit dat nieuwste album Sorino uit. Dit is de New Wave Time.

Lakes, gevolgd door Pool Poppy uit Diest met Black Love. Met de volgende single kunnen we alleen maar blij zijn. De voorbije week was er alleen maar slecht nieuws rond de gezondheid maar van Mauro Pawlowski. Maar desondanks kwam er deze week toch nog een nieuwe uit. Deze Maintained Love.

Laten we hopen dat ondanks zijn gezondheidsproblemen en nog lang nieuwe singles mag uitbrengen. Maintained Love was dit van Mauro Pawlowski. De volgende dame heet eigenlijk Sarah Oosterling, maar ze noemt zichzelf Gianna Rally. We gaan er zeker nog meer van horen. Haar eerste single is een klassieker, is een cover van een klassieker, beter gezegd. Ready to Dance van Nachthondnebel, maar ze maakt er wel zelf kortweg dance van.

in Italiaans, Gianna Rally met Dance. En als je dan toch de dansbare tour op gaat, dan kan je er Eau Rouge gewoon nog aan vastkleven. Try to Shine, zo heet hun nieuwste single. En daarna krijg je er gewoon Lizard nog als toemaatje bij.

koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

manifastiek van Lézard er nog eens bij. En we weten ondertussen wel dat de Belgen bijzonder goed zijn in het maken van goede covers. En zeker als ze Lady Lynn heten. I don't wanna dance.

Nog zo iemand die ik er graag te gepaste tijden wel eens terug bij haal. Kaiman nog eens met Mary Lou. Het lijstje met de nieuwe nummers voor vandaag is na de volgende helemaal uitgeput. Veld met Miami Memory.

Het is blijkbaar een volledig eigengemaakte versie van een nummer van de singer-songwriter Alex Cameron. Misschien wel Shame on Me, want ik ken die helemaal niet. Zal ik dringend eens moeten opzoeken. Veld was dit met Miami Memory en dit is Plexistad. MUZIEK

Complexie staat met Standby Stuck On. En we blijven nog even in Antwerpen met Brakwater. Die brachten in 2024 deze Napalm uit. En ik had toen echt gedacht dat we daar snel nog meer werk van zouden horen. Maar tot nu toe helemaal niet dus.

0: weet eigenlijk niet
1: of ze nog bestaan, maar als dat wel zo is, dan mogen ze wel snel werk maken van nieuwe songs, nieuwe nummers die ze uitbrengen. Want deze Napalm vond ik in 24 best wel een goeie. De Delvers die brachten dit jaar wel een nieuw album uit. Daarop vind je onder meer deze Doemdenkers.

De Delvers met Doemdenker. En kijk eens aan, je houdt de klok even niet in het oog. En voor je het door hebt, zijn die 2 uur foyer alweer afgelopen. Tijd om afscheid te nemen. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending. En je weet het ondertussen wel, vanaf morgen kan je op BNL Radio terecht om deze als podcast opnieuw te beluisteren. De Black Box Revelation mogen vandaag het rijtje afsluiten met Set Your Head on Fire. Tot volgende week.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Rooms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: B-N-L. Bewust niet geluisterd.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL Conscious Cultural Connecting.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Goedenavond.
2: BNL. Eigentijds.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
3: BNL, BNL.

0: Jezus.
1: Minder geloof ik.
0: Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.
2: Olé,
0: en wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
2: Olé,
0: wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
2: Olé,
0: ik zag de grootvader van Prince.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: goeie nacht. BNL Nieuws.
1: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Brasschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft de 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Alfonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte de eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
0: Dit was het BNL.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.